0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt de verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Schwalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een seinstoring rijden geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag Mariahoeve. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen en welkom bij het programma Mens en Samenleving. Tussen 9 uur en 9:30 kunt u luisteren naar een meditatie van dominee Schoonenwoord. En tussen 9:30 en 10:00 naar een live registratie vanuit de Emmanuelkerk in Maassluis. Nieuws en informatie beluistert u tussen 10 en 11 uur. Maar nu eerst tot 8:30 het zondagmorgenmoment met Sjaak Koppen. Gevolgd door orgelspel tot 9:00 vanuit de Grote Kerk in Vlaardingen.

Welkom bij het zondagmorgenmoment. Hoe bijzonder wat we vanuit Handelingen 2 en 4 ontdekten als vrucht van wat Petrus aan het volk mocht verkondigen over Jezus, de gekruisigde, maar ook uit de dood opgestane Here. Toen de mensen ontdekten dat ze schuldig waren aan zijn dood, maar hoorden dat er juist door zijn sterven en opstanding de weg van vergeving is, waren er al zo'n 5000 man tot bekering en geloof gekomen en gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van hun zonden. We ontdekten dat er van daaruit, door de Heilige Geest geleid, een gemeenschap ontstond uit alle lagen van de bevolking, die volharden in het onderwijs van de apostelen. De hartelijke verbondenheid uitte zich zowel op de rustdag als door de weeks, en kwam ook daarin uit dat ze hun persoonlijke bezittingen als gemeenschappelijk bezit zagen, zonder dat dit was opgelegd. Ze begrepen wat Jezus in Matthäus 6 onderwijst. Het gaat in het leven niet om aardse schatten, maar om de schat die blijft. Dat wil zeggen dat je leeft vanuit het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Van daaruit leer je alles op de juiste waarde te schatten en te delen van wat je hebt. Dat nu toch juist de godsdienstige leiders geen oog hadden voor het wonder van Jezus sterven en opstanding, en evenmin voor het wonder van het werk van de Heilige Geest. Ze wilden niet dat de apostelen nog langer spraken over Jezus, de opgestane Here. Open en eerlijk hadden Petrus en Johannes gezegd: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Geloven in Jezus, de Christus, tegen de verdrukkingen in. Het komt wereldwijd voor. Maar eenmaal komt Jezus terug. Op de Olijfberg. Elk oog zal hem dan zien. Feest voor wie in het leven tot hem de toevlucht nam. Maar schrik, zonder hoop, voor wie hem, Jezus, uit wat voor een overweging dan ook afwees en zelfs bestreed. Maar nu roept hij nog: kom tot mij en leef. We ontdekten dat Alfred, de drugscrimineel, die roepstem in de gevangenis hoorde en Jezus leerde kennen. Toen hij vrijkwam, stond het voor hem vast: vanaf nu wil ik jongeren vertellen dat een levensstijl van drugs, reputatie en glamour een leugen is die je toekomst vernietigt. Hij wijst nu op Jezus, de weg, de waarheid en het leven.

Misschien weet u en jij het nog dat toen Petrus en Johannes aan de volgelingen van Jezus verteld hadden wat hen overkomen was nadat ze een verlamde man hadden genezen, dat ze gevangen waren genomen en te horen hadden gekregen dat ze niet meer mochten spreken of onderwijzen in de naam van Jezus, de volgelingen waren gaan bidden. Wat? Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. In Handelingen 5 vanaf vers 12 ontdekken we dat de Heere dit gebed rijk verhoort. We lezen dat er in de zuilengang van Salomo, waar ze eensgezind bij elkaar waren, door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk gebeurde. Dit had tot gevolg dat er steeds meer mannen en vrouwen in de Heere Jezus gingen geloven. En ook dat ze zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en lichtmatten legden, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En zelfs de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem met zieke en door onreine geesten gekwelde mensen. En ze werden allen genezen. Het werd feest daar, nog groter dan toen de verlamde man genezen was. Maar opnieuw, niet voor iedereen. We lezen dat de hoge priester opstond en alle die bij hem waren. Dat was de sekte van de Sadduceeën. En ze werden vervuld met afgunst. Hier ontdek je dat er meer aan de hand is dan het zich niet kunnen voorstellen dat Jezus werkelijk de Zoon van God is en dat hij na zijn sterven aan het kruis was opgestaan uit de dood. Er blijkt ook sprake te zijn van afgunst, jaloezie. Zij zijn van de Joodse Raad. Aan hen is het de taak het volk te onderwijzen. Maar nu verzamelt het volk zich rondom de volgelingen van Jezus, die zijn opstanding uit de dood verkondigen, waarvan zij juist beweren dat daar geen sprake van kan zijn. Zo raken ze dus hun gezag, hun invloed op het volk kwijt. En dat kon naar hun idee alleen maar tot slechte gevolgen leiden, zowel voor hen als het volk. Vandaar gebruiken ze hun macht om in te grijpen. En pakken ze nu alle apostelen op om hen de volgende dag te verhoren.

Je zou er niet vreemd van opkijken als er nu een bericht van verslagenheid of boosheid te lezen zou zijn. Maar niets daarvan. Wel van iets anders. De Heere blijft namelijk door alles heen bezig met wonderen en tekenen. We lezen: maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht de apostelen naar buiten en zei: ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. En dat deden de apostelen. Tegen de ochtend gingen ze de tempel in en gaven opnieuw onderwijs. Ondertussen bereidde de hoge priester en zij die bij hem waren de verhoring voor. Ze riepen de raad en al de oudsten van Israël bij elkaar en stuurden dienaars naar de gevangenis om de apostelen op te halen. Alleen, wie er in de gevangenis waren? De apostelen niet. Ondanks het feit dat ze moesten vaststellen dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden. De hoge priester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters raken erdoor in verwarring. En als er dan ook nog iemand komt die vertelt dat de mannen die ze in de gevangenis gezet hadden in de tempel het volk onderwijzen. De bevelhebber met de dienaars gaan erheen om hen te halen. Maar wel zonder geweld, omdat ze bang zijn dat het volk hen anders zal stenigen. Let dan op wat de eerste vraag is die de hoge priester aan de apostelen stelt. Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? Dat is hun gerichtheid. Tegen Jezus zijn. Ze noemen zelfs zijn naam niet. Hoe het mogelijk is dat de apostelen niet meer in de gevangenis waren, hij wil het niet weten. Hij en de raad gaan aan alle wondertekenen voorbij. Hier gaat het hen om. Ze willen niets meer van Jezus horen. En bezinning op de vraag of hun afkeer wel terecht is, of het gelijk wel aan hun kant ligt, daar willen ze niets van weten. Herkennen we het niet in onze en andere samenlevingen wereldwijd? Vandaar dat oorlog, leugen, geweld en gezagloosheid toeneemt. Zonder de vredevorst Jezus zal er nooit echte vrede komen. Ook nu antwoordden de apostelen: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Ja, dat is Hij die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn.

volk. Maar na hun dood waren hun volgelingen tot niets geworden. Van daaruit zegt hij: houd u dan nu ver van deze mensen, de apostelen. En laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, dan kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Er wordt naar zijn raad geluisterd. Hoewel de apostelen wel gegeeseld worden en hen opnieuw verboden wordt om nog over Jezus te spreken. We ontdekken echter dat de apostelen niet verslagen reageren, maar verblijd zijn omdat zij het waardig geacht waren omwille van Jezus' naam schandelijk behandeld te worden. Ze blijven iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs geven en Jezus Christus verkondigen. Het teken dat de Heere gegeven heeft door de woorden van Gamaliel heeft ons veel, ja, alles te zeggen. Als hetgeen de apostelen onderwezen over Jezus mensenwerk was geweest, zou het allang tot niets geworden zijn. Maar dat is het zo'n 2000 jaar later niet. Integendeel zelfs. Het is wereldwijd verspreid en springlevend. Ondanks het feit dat er vanuit ongeloof andere religies en politieke systemen tegen Jezus en zijn volgelingen, ja, tegen God zelf dus, gestreden wordt. Ook dat is trouwens een teken van de waarheid van het evangelie. In Johannes 15 zegt Jezus tot zijn volgelingen: als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. En Paulus zingt: maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Door al de vervolgingen heen komen er mensen tot geloof in Jezus de Christus, het licht van de wereld. Omdat de verkondiging van het reddende evangelie niet van mensen is, maar van God. Dat we zien op dat licht en er nog veel ogen en harten door opengaan en hem aanbidden.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Het komende uur kunt u in het programma Mens en Samenleving luisteren naar een meditatie van dominee Schoondewoord, emeritus predikant van de christelijk gereformeerde kerken. Daarna van 9:30 tot 10:00 naar een live registratie vanuit de Emmanuelkerk in Maassluis.

Vanmorgen doen we de Bijbel open bij Psalm 12. Dominee Schoonewoord, emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken, zal die psalm voorlezen en daarna kort bespreken. En we luisteren naar mooie, troostvolle liederen.

Goedemorgen, luisteraar. Fijn dat u luistert naar dit programma. Vandaag lezen we weer uit het boek van de psalmen. Dit keer lees ik psalm 12. Een psalm van David, voor de koorleider, op de 8e. Breng verlossing, Heere, want goedertieren mensen zijn er niet meer. Onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. Valse dingen spreekt men tot elkaar. Met vleiende lippen, dubbelhartig spreekt men. Laat de Heere alle vleiende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak. Ze zeggen: met onze tong zullen we de overhand hebben. Onze lippen zijn van ons. Wie is Heer over ons? Om de verwoesting van de ellendigen en het gekerm van de armen zal ik nu opstaan, zegt de Heere. Ik zal in veiligheid brengen wie hij weg wil blazen. De woorden van de Heere zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd 7 maal. U, Heere, zult hen bewaren. U zult hen beschermen tegen dit geslacht, voor eeuwig. Overal draven goddelozen rond, wanneer de gemeensten onder de mensenkinderen verhoogd worden.

Goedemorgen, luisteraar. Het volk wordt in deze psalm van David overheerst door leugenaars. Er is maar een klein aantal goede en trouwe mensen overgebleven. Ze zijn zeldzaam geworden. Over het algemeen kun je niet meer aan op wat de mensen zeggen. Er is zoveel valsheid en bedrog. Met vleiende lippen probeert men je te manipuleren. Men spreekt mooi klinkende woorden, maar intussen heeft men zijn eigen verkeerde bedoelingen. Te midden van zoveel schijn en bedrog vestigt David zijn hoop op God. Op hem die je niet kunt bedriegen met mooie praatjes. Hij kent immers ons hart en onze gedachten. Gelukkig maar dat er één is die haarscherp het verschil ziet tussen wat waarheid is en wat leugen is. David bidt dat de Heere die bedriegers de mond snoert. Het is een en al grootspraak wat eruit komt. Met leugen en bedrog denken ze aan de macht te komen. Ze zeggen: wie doet ons wat? We zeggen wat we willen. Niemand is Heer over ons. Niemand heeft wat over ons te zeggen. Wij zullen wel de dienst uitmaken. Dat gaat ten koste van ellendige en arme mensen. Die worden de dupe. Maar de Heere ziet hoe ze het onderspit delven. En hij hoort hun gekerm. Hij trekt zich hun lot aan. Hij neemt het voor hen op. Hij zegt: nu zal ik opstaan. Hij gaat ingrijpen. Hij zal recht doen. Hij komt de ellendigen te hulp. Hij zal hen in veiligheid brengen. Op zijn woorden kun je wel aan. De woorden van de Heere zijn volkomen betrouwbaar. Hij meent wat hij zegt en hij doet wat hij belooft. Er is geen spoor van onwaarheid in. Het zijn reine woorden, zuiver, niet vermengd met enig bedrog. Zo zuiver als zilver dat gelouterd is van alle onzuivere vermengingen. Puur zilver, alleen maar zilver, en daarom van grote waarde. Gelovigen zijn mensen die de waarde van Gods woorden hebben ontdekt en die het woord van God steeds meer op waarde gaan schatten. Die hoe langer hoe meer gaan zien dat Gods woord waarheid is. Ja, dat je hem daardoor kunt leren kennen, die de waarheid is. Jezus. In een wereld vol schijn, leugen en bedrog hebben we dat woord van God nodig. Ja, ons eigen hart is niet te vertrouwen. Dat moet ook gereinigd worden, gezuiverd. Gods woord zegt tegen ons: leg de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. De Heere kan en wil ons waar maken. Hij is waarachtig. En wat hij in zijn woord belooft, doet hij ook. Daar kun je op aan. Als het uitschot onder de mensen het voor het zeggen krijgt, wordt het een goddeloze bende. Als de leugen regeert. Laten we waarheid en trouw liefhebben. Laten we ons vasthouden aan de woorden van God. Dan zal hij je bewaren te midden van alle bedrog. Tegen mensen met kwade bedoelingen. God zal je beschermen. En dat niet voor enige tijd, maar zoals de psalm zegt, voor eeuwig. Amen.

Dit lied was een andere psalm dan de psalm waar het in de meditatie over ging, psalm 12. Maar ook deze psalm past goed bij wat we gehoord hebben, zoals zoveel psalmen. Want bijna altijd komt de psalmdichter hierbij uit. Ook al zijn er zorgen in het leven, soms grote zorgen. Toch, God is sterker dan die zorgen. En hij is trouw, hij is erbij. Je bent niet alleen in je zorgen, hoe groot ze ook zijn. Hij helpt in de nood. Hij draagt je dag aan dag. Bij hem kun je schuilen en op hem kun je bouwen. David, de psalmdichter van psalm 12, had ook zorgen. We hebben het gehoord. Er waren veel leugenaars in zijn omgeving. Niemand was trouw. David vroeg God of hij die mensen de mond wilde snoeren. Of hij in wilde grijpen. En God gaf in deze psalm ook antwoord. Dat zal ik doen. Op Gods woorden kun je aan. Hij doet wat hij zegt.

We besluiten dit half uur met psalm 43. Ook deze psalmdichter vraagt God om in te grijpen tegen alle list en bedrog om hem heen. In de berijming van de nieuwe psalmberijming klinken de coupletten zo. Heer, doe mij recht. Kom tussen beiden, mijn God, op wie mijn hart vertrouwt. Waarom laat u mij zo lang lijden door mensen die bedrog verspreiden? Waarom heb ik het zo benauwd en word ik uitgejouwd? Heer, zend uw licht. Laat mij ervaren dat u mij naar uw woning leidt. Wanneer ik kom...

angstig, vol verdriet? Hoop op de Heer, houd hem voor ogen. Hij zal je eenmaal weer verhogen. Ik zal hem eren met een lied, mijn redder die mij ziet.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag Mariahoeve. Dat komt door een seinstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: In Mens en Samenleving kunt u tot 11 uur luisteren naar nieuws en informatie uit Vlaardingen en Schiedam.
6: Gratis museumbezoek en een onderzoek naar Vlaardingse klederdracht. We praten hierover met Claudia Steur van Museum Vlaardingen. Welkom, Claudia.
7: Dankjewel.
6: Claudia, hoe is het eigenlijk gesteld met het museumbezoek door gezinnen tegenwoordig?
7: Nou, we kunnen zeker nog wel wat aanloop gebruiken. Dat klopt. Met de zomervakantie in vooruitzicht hebben we goede hoop.
6: Ja, nou vind ik dat musea best wel heel erg hun best doen om een programma activerend te maken. Doen jullie dat trouwens ook?
7: Nou ja, bij elke tentoonstelling bedenken we natuurlijk randprogrammering eromheen. Dus dan zetten we activiteiten op om meer bezoekers aan te trekken.
6: Dat klinkt goed. Nou, is het natuurlijk ook nog best wel een hap uit je portemonnee. En ik heb me laten vertellen dat er gezinnen zijn die zich daardoor laten tegenhouden. Maar er schijnt licht te gloren aan de horizon voor die gezinnen. Wat voor positiviteit kan je daarover melden?
7: Ja, nou ja, wij vinden het inderdaad heel belangrijk dat museumbezoek voor iedereen toegankelijk is. Kunst, cultuur en de verhalen van onze stad. En daarom hebben wij dus gratis kaartjes beschikbaar gesteld voor gezinnen met een kleine beurs in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
6: Ja, want gemiddeld als een gezin met twee kinderen, die is toch wel tussen de 20 en 30 euro misschien wel kwijt, hè, voor zo'n bezoek.
7: Ja, dat loopt zeker op, inderdaad.
6: En dan hebben ze misschien nog niet eens wat te drinken. Nou, dat is een heel goed initiatief. Door wie wordt dat initiatief eigenlijk uitgevoerd? Wie regelt dat?
7: Nou ja, het museum ligt aan de basis. Maar we werken hiervoor samen met de voedselbanken in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. En de kledingbank in Vlaardingen.
6: Ja.
7: En zij verspreiden namens ons alle kaartjes onder de gezinnen. En overigens hebben ook alle vrijwilligers van deze instellingen gratis kaartjes ontvangen voor het museum.
6: Ja, dus dan weet je in ieder geval zeker dat het allemaal precies bij de doelgroep terechtkomt.
7: Ja, juist. Ja.
6: Ja. Wat is er deze zomer eigenlijk te zien bij jullie?
7: Nou, natuurlijk hebben wij de vaste collectie. Dus dat is een stukje visserij, een stukje romantische kunst van de kunstenaar Arlie Pleizier. En daarnaast hebben we twee bijzondere kunsttentoonstellingen. Ligt in de tijd van Winnie Teschmacher en reality architect van Dwight Harold Marika.
6: En dat ligt in de tijd, wat wordt er daarbij getoond?
7: ligt in de tijd. Dat is heel bijzonder. Dat is glaskunst van een glaskunstenaar, Winnie Terschmacher. En die kunst is gepresenteerd in de uitbouw van het museum. Dus daar gaat het eigenlijk een interactie aan met de omgeving.
6: Mooi. En die andere tentoonstelling, Reality Architect, geloof ik, wat is daar te zien?
7: Reality Architect, dat is inderdaad een van onze nieuwste tentoonstellingen. Ja, daar is ook heel bijzondere kunst te zien. Het zijn trouwens allebei tentoonstellingen van kunstwerken die echt met heel veel aandacht en een langdurig maakproces vervaardigd zijn. En in het werk van Dwight Marika kun je dat ook heel goed terugzien. Want hij bouwt zijn kunstwerken echt laagje voor laagje op. Dus hij schildert een laagje verf en daaroverheen brengt hij opnieuw een laagje aan. En daar komen dus zowel schilderijen uit voort als grote sculpturen. Dus dat is echt wel indrukwekkend.
6: Ja, ik hoor het de moeite waard. Nou, mooi initiatief, die gratis kaartjes. Dat is een heel duidelijk verhaal. Nou, dankjewel Claudia Steur van Museum Vlaardingen voor je toelichting.
7: Jullie ook heel erg bedankt.

0: Dieren tellen mee bij rampen en crisis. Aldus de Schiedamse Raad. En hier aan tafel Elise Allert, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Welkom, Elise.
1: Dankjewel.
0: Elise, de Partij voor de Dieren. Is dat eigenlijk nog steeds een partij vooral voor dieren?
1: Nee, dat is veranderd. Helemaal in het begin is Partij voor de Dieren opgezet om echt aandacht te vragen voor dierenwelzijn. En gewoon om op te komen voor dierenrechten. Maar door de jaren heen is dat veranderd en komen we op voor alles wat kwetsbaar is. Dus mens, dier en natuur.
0: Mooie gedachte. En dan die eventuele rampen en crisis. Want daarmee moeten we ook bij de dieren denken. Waaraan denk jij dan? Bij welke rampen en crisis?
1: Ja, het gaat om grootschalige rampen. Dus niet als er een katje ergens in een boom zit. Dat is, daar komt wel de brandweer in de actie. Maar dat is niet een grootschalige ramp. Het gaat om rampen die de regio treffen. Grootschalige branden, overstromingen. En als voorbeeld, bijvoorbeeld een aantal jaar geleden, dat er overstromingen waren in Limburg. Dat zijn wanneer veiligheidsregio's in actie treden. En toen dreven ook de koeien door de rivier heen. En was er geen goed plan opgezet hoe je daarmee om te gaan. En sindsdien zijn er acties ondernomen.
0: Ja, en wie coördineert dat eigenlijk? Bij wie moet je dan aan de bel trekken om dat gedaan te krijgen?
1: Nou, in 2022 en 2023 zijn er kamermoties ingediend. En die zijn aangenomen. En minister van Justitie en Veiligheid heeft toen aangegeven, ja, ik pak die handschoen op en ik ga dat coördineren. En die heeft dat via een programma Dieren in Ramp en Crisis heeft hij dat omlaag gebracht richting de veiligheidsregio's. En in Nederland heb je diverse veiligheidsregio's. En Schiedam valt samen met 12 andere gemeentes in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
0: En de uitvoerende tak daarvan is dan misschien wel de brandweer en de ambulances. En die moeten ook vooral een plan hebben voor dieren.
1: Ja, de veiligheidsregio, daar zitten dus die verschillende hulporganisaties. Dus de brandweer, de politie. Die zitten allemaal samen en dat wordt dan gecoördineerd vanuit die veiligheidsregio. En, en wij vragen dan aandacht voor, naast mensen, neem nou ook huisdieren en wilde dieren mee.
0: Want is dat tot nu toe onvoldoende, vinden jullie?
1: Ja, dat wordt nu uitgevoerd vanuit hoogaf. En sinds 2025 zijn er al gesprekken met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond om dieren mee te nemen in crisisplannen en protocollen. En de eerste stapjes zie je daar binnen. Maar we kregen een meerjaren beleidsplan voorgelegd als Schiedamse Raad. Ja, en dan viel mij op dat het woord dier niet genoemd was. En dat is echt een omissie.
0: Ja, wat is precies het beleidsplan als ik me richt op die dieren? Wat willen jullie?
1: Wat wij willen is dat dieren als doelgroep structureel wordt opgenomen in dit meerjaren beleidsplan. Want dit meerjaren beleidsplan is een kader waarbinnen andere plannen worden opgezet. En als je dan een grote doelgroep mist, zoals dieren, dan wordt dat niet goed meegenomen door andere organisaties in hun plannen en protocollen. En dat willen wij voorkomen. En zeker omdat de ontwikkeling al is ingezet, is het vreemd dat het niet staat opgenomen. En wij als Schiedamse Raad hebben dus aangegeven, de burgemeester gaat over de veiligheid, of die zit in de veiligheidsregio als vertegenwoordiger van Schiedam. Burgemeester, neem nou alsjeblieft dit onderwerp mee en vraag of ze in het concept beleidsplan, in de definitieve versie, ook dieren meenemen. Zodat het veel beter geborgd is.
0: Ja, en in wat voor concrete situaties moeten ze nou die dieren meenemen bijvoorbeeld?
1: De veiligheidsregio gaat over alle dieren. Dus over landbouwdieren, wilde dieren, maar ook huisdieren. En we richten ons nu even specifiek op huisdieren en klein wild. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is er aangegeven dat er moet worden samengewerkt dat veiligheidsregio's moeten samenwerken met professionele dierenclubs die hen kunnen helpen met het dierenstuk. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft dus een coördinerende dierenhulporganisatie aangewezen gekregen. Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid, die is aangewezen als coördinator. En die kan, als ambulance kunnen zij klein huisdier vervoeren. Maar zij zijn als coördinator. Zij kunnen niet het groot vee vervoeren. Dat moet een boer zelf moet dat regelen. En daarnaast wordt er nu ook nationaal gekeken hoe dat ook in veiligheidsplannen opgenomen kan worden. Maar wij willen daarom in dat meerjarenbeleidsplan, neem in ieder geval het woord dier op en dan kun je verder uitwerken hoe je het gaat doen met grote dieren, grote gehoefde dieren die in het wild leven, als er grote natuurbranden zouden zijn. Maar ook hoe je omgaat met een grote brand in een wijk waar huisdieren zitten, hoe je daar dan mee omgaat.
0: En vind je dat ze dat nu, staat niet in het protocol, dat is heel goed dat het er dan inkomt, maar ik zie toch wel eens dat er ook nog een poes of een hond gered wordt uit een brandende flat. Gaat dat tot nu toe redelijk goed of ben je daar echt heel ontevreden over?
1: Standaard wordt gekeken naar, zijn er mensen in een gebouw, zijn er dieren in het gebouw? Want je ziet vaak dat sommige mensen weigeren een gebied te verlaten. Dat zagen we ook in Limburg bij de overstroming, dat sommige mensen gewoon hun huisdieren niet achter willen laten. Dat zie je ook toen de oorlog uitbrak in Oekraïne, kwamen er ook heel veel mensen met hun huisdieren, ja, de verschillende EU-landen binnen. En hoe moest je dan omgaan met die huisdieren terwijl ze nog niet de juiste vaccinaties hebben? Nou, en daar moet je protocollen voor opstellen, zodat je niet zegt, ah, u bent u nu eindelijk gekomen met uw kat, maar ja, nou laten we hem toch hier achter op Schiphol. Ja, dat wil je gewoon niet.
0: Nou, dat is een duidelijk verhaal. Het klinkt hartverwarmend, moet ik zeggen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Elise Allert van de Partij voor de Dieren, voor deze motie. En dat die is aangenomen is helemaal geweldig. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel.

0: Het Franciscus is opnieuw erkend voor zorg aan te vroeg geboren baby's. En aan de telefoon kinderarts Gerdien Tramper. Welkom Gerdien.
1: Dankjewel. Gerdien, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, het plezier is geheel aan onze kant. En van harte gefeliciteerd met alweer zo'n mijlpaal. Van wie ontving het Franciscus deze mijlpaal eigenlijk, deze erkenning?
1: Franciscus heeft deze mijlpaal gekregen van de Vereniging Samenwerkende Top Klinische Ziekenhuizen. Ja, dat is eigenlijk een vereniging van die bestaat uit een aantal ziekenhuizen in Nederland die topklinische zorg willen leveren. Dat betekent topzorg gecombineerd met onderwijs en onderzoek.
0: Ja, en om welke aspecten van de zorg van het te vroeg geborene ging deze erkenning nu?
1: Het gaat eigenlijk niet alleen om te vroeg geborenen, maar het gaat vooral om de pasgeborenen, waarbij we onze focus ook al hebben op de te vroeg geborenen. In ons expertisecentrum zijn we speciaal gericht op het voorkomen van luchtwegproblemen en infecties, ook het goed behandelen van infecties. En ja, kinderen die te vroeg geboren zijn, die hebben een hogere kans op het krijgen van luchtwegproblemen.
0: En hoe komt dat eigenlijk?
1: Nou, ze worden natuurlijk te vroeg geboren, dus de longen zijn relatief nog onderontwikkeld. De longen en de luchtwegen die staan eerder bloot aan invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld vroege infecties. Zij toch in het eerste levensjaar, of misschien de eerste levensmaanden al kunnen doormaken. Het immuunsysteem, het afweersysteem is vaak nog wat onrijp en minder goed ontwikkeld, zijn daardoor ook vatbaarder voor infecties. Dus er zijn meerdere factoren waarom te vroeg geboren kinderen een hoger risico hebben op doormaken van luchtwegproblematiek.
0: En wat is nou kenmerkend en het innovatieve? We zullen zo meteen wel precies inzoomen op dat onderzoek. Maar wat is er kenmerkend aan dit onderzoek en wat is er innovatief aan?
1: Het is niet één onderzoek. In ons centrum doen we meerdere onderzoeken. En die onderzoeken die richten zich vooral op preventie van luchtwegproblematiek bij pasgeborenen die risicofactoren hebben. Dus risicofactoren, dan heb je het over vroeggeboorte. Maar risicofactoren zijn ook het doormaken van een infectie direct na de geboorte. Daarvoor moet je een antibiotica voorschrijven. En we weten ook dat antibiotica in de hele vroege levensfase geassocieerd is met bijvoorbeeld luchtwegproblemen en de ontwikkeling van astma op een latere leeftijd. Dus ook als we hierin iets goed kunnen doen op de hele jonge leeftijd, net na de geboorte, dan hopen we op langere termijn die luchtwegklachten te voorkomen.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval heel innovatief. En er is een studie in het Franciscus, in samenwerking trouwens met het Erasmus Medisch Centrum. En dat is een REIN-studie. En aan jou de vraag, Gerdien, wat is dat precies?
1: Ja, deze studie heeft in Franciscus gelopen van, nou, wat is het, 2017 tot 2021. Dus is eigenlijk alweer wat langer geleden uitgevoerd. Overigens een heleboel STZ-ziekenhuizen in Nederland. We hadden het net over de STZ, maar een heleboel andere ziekenhuizen hebben ook meegedaan. En in deze studie hebben we gekeken of pasgeborenen ook met een antibiotica drank uitbehandeld konden worden. En normaal bij een verdenking op infectie krijgen zij infuus voor een dag of zeven. Dus moest in het ziekenhuis verblijven. En door onze studie hebben we eigenlijk aan kunnen tonen dat een drank net zo goed werkt. En zij dus ook veilig naar huis kunnen na een aantal dagen opname in het ziekenhuis.
0: En die REIN-studie gaat over de reductie van die antibiotica, toch? In de vorm van een infuus.
1: Ja, dus je hebt het eigenlijk over reductie van antibiotica via infuus. En wat het heeft laten zien op de studie is dat kinderen gemiddeld een dag of vier tot vijf eerder naar huis kunnen. Dus daar zit ook die reductie in, hè? Reductie in infuustherapie, ja. En reductie in opnamedagen.
0: Ja, en behalve dat het natuurlijk voor het hele gebeuren veel fijner is dat je eerder naar huis mag en het kostenbesparend is. Wat is er nog meer fijn aan dat dat thuis voortgezet kan worden door middel van een drankje in plaats van een infuus?
1: Nou, ik denk vooral de ziekenhuisopname. Hè? Dus dat toch het feit dat, dat ouders in het ziekenhuis moeten verblijven en ja, niet de normale gezinssituaties op korte termijn wordt bereikt. Eventuele broertjes, zusjes. Dat geeft toch meer stress dan in een rustige thuissituatie uit kunnen behandelen. Alhoewel we nu natuurlijk in ons nieuwe vrouw- en kindcentrum echt hele mooie suites hebben waar moeder en kind bij elkaar kunnen verblijven. Dus dat was ten tijde van de studie nog niet zo. Dus dat argument gaat al wat minder op. Maar ik denk dat iedereen uiteindelijk gewoon het liefst in de thuissituatie wil verblijven.
0: Ja, er zijn ook minder vreemde bacteriën, denk ik, in je huissituatie. Of is dat helemaal geen punt?
1: Klopt, dat is absoluut zo. Ja, er zijn natuurlijk heel veel bacteriën in de huissituatie. Ook heel veel gezonde bacteriën. Het nadeel van een ziekenhuisomgeving is dat er natuurlijk vaak meer kwalijke bacteriën zijn. En minder van gezonde bacteriën. Waardoor het afweersysteem van het kind ook minder goed opgebouwd kan worden in de eerste levensweek. Alhoewel we ook zien dat verpleging in aparte kamers, hè, wat we nu hebben in ons nieuwe vrouw-kindcentrum, dat vaak die risico's ook een heel stuk vermindert.
0: Dat is goed om te horen. Ik wil daar toch even nog iets meer van weten. Want jullie zijn aan het verbouwen geweest en het vrouw-kindcentrum is iets heel nieuws. Wat houdt dat precies in?
1: Nou, het vrouw-kindcentrum is eigenlijk ons nieuwe centrum in Franciscus, waar moeder en kind, nou, vooral vrouw en kind, maar in ons geval is dat moeder en kind, eigenlijk zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Er wordt optimale zorg geboden voor beide, voor zowel vrouwen als pasgeborenen als kinderen. Op een echte state-of-the-art niveau. Waarbij de huisvesting natuurlijk heel mooi is. Hè. Elke patiënt komt te liggen in een aparte kamer. Met uitzicht, met een raam, met mogelijkheden voor ouders om te blijven overnachten. Dus dat is denk ik ook een hele prettige omgeving. Voor zover je het prettig kan noemen in een ziekenhuis.
0: Met je baby in diezelfde kamer?
1: Ja, klopt. Ja. Ook moeders die zorg hebben na de bevalling kunnen dan met de baby in dezelfde kamer verblijven. En dat is echt innovatief ten opzichte van onze eerdere situatie.
0: En komt dat ook de medische toestand en de ontwikkeling daarna ten goede, denk je?
1: Absoluut, ja. We weten dat als baby's niet van hun ouders worden gescheiden, als ze bij hun ouders in de buurt zijn, dat uiteindelijk de ontwikkeling ook beter verloopt.
0: Nou, dan hebben jullie
1: niet
0: toch.
1: Niet dat de ontwikkeling nou heel afwijkend
0: als het
1: andere is, maar het is voor de hele situatie veel fijner.
0: Nou, een terechte erkenning dan hoor ik wel. Ik wil je heel hartelijk bedanken, kinderarts Gerdien Tramper, voor je uitleg over die erkenning voor de zorg voor te vroeg geboren baby's en sowieso voor pasgeboren baby's. Dank je wel.

0: Binnenkort Wereldmuziekfestival Veruwenyo. En Suzette Ronteltap van Veruwenyo zit hier bij ons aan tafel. Welkom, Suzette.
1: Dankjewel.
0: Suzette, elk jaar is het Wereldmuziekfestival een heel groot succes. Druk bezocht. Nou vraag ik me af, hou je nou aan dat format vast? Want succesvol, of ga je ook wel eens voor vernieuwing?
1: Nou, dat is wel een leuke vraag, want wij zijn echt gestart met vernieuwing.
0: Dit jaar?
1: Nee, nou, ik denk 2 jaar geleden.
0: Oké.
1: Want voorheen organiseerden wij altijd 1 weekend per jaar het festival. En dat was in het Julianenpark in Schiedam. En dat was dan echt 2 dagen, zaterdag en zondag. En daar zijn wij nu van afgeweken, want wij door het hele seizoen heen organiseren we evenementen. En ook niet alleen maar meer in het Julianenpark. Dus we zijn wat uitgebreider bezig op het ogenblik.
0: Maar dat festival is weer in het Julianenpark.
1: Wat we nu gaan organiseren is zaterdag 18 juli. Dat vindt weer plaats in het Julianenpark.
0: En is dat helemaal volgens het oude format?
1: Dat is dat onderdeel wel, want dat is een diner. En dat organiseren we jaarlijks. En daar kunnen 100 mensen aan deelnemen. En daar is ook muziek bij en een heel mooi menu. En dat is dan op een avond. Dat is dus niet een festival overdag. Of het is vanaf 6:30. Is er dan een diner. En dat doen wij al jaren vanaf 2011.
0: En wat is dan de setting? Zit je aan lange tafels of kleine tafeltjes? Of wat is de setting?
1: Ja, nee, het is... je moet je voorstellen dat het een heel gezellig idee is, of vinden wij. Het zijn allemaal lange biertafels, heet dat geloof ik. Dus met banken. Het is niet heel erg luxe, maar dat kan ook niet in een park. Dus mensen schuiven ook bij elkaar aan. Het is niet zo dat je tafeltjes van 4 hebt, maar het zijn lange. Ik vind het altijd een beetje Italiaans idee. Zo van die gezellige, lange, allemaal. Ja, en mensen zitten allemaal bij elkaar, leggen contacten en... Nou ja, wij worden er ook om geroemd, moet ik zeggen.
0: Ja, is het ook een beetje Braziliaans? Want dat is dus toch eigenlijk jullie bron?
1: Nou, we hebben vele bronnen, maar toevallig hebben we nu een muzikant die voornamelijk Braziliaanse muziek speelt met een ensemble. Dat is een fluitiste, een zangeres en een componist. Zij heet Flor Polder. En ze heeft een ensemble dat heet Brisa Carioca. En dat is helemaal op Braziliaanse muziek gebaseerd. Daar heeft ze ook 5 jaar gewoond in Rio de Janeiro. En ze combineert dat een beetje met de jazz-invloeden van deze kant. Dus eigenlijk met haar eigen creativiteit. Dus ja, dat betekent gewoon dat het een heel swingend geheel wordt. En dat is de muzikale omlijsting van ons diner.
0: En kunnen we even het programma doornemen? Je hebt al 1 aspect genoemd. Wat is er nog zoal meer te gebeuren? Wat staat er meer te gebeuren?
1: Op die avond is dat eigenlijk waar het om gaat. Dus het diner en de muzikale begeleiding op de achtergrond. Of op de achtergrond in de koepel. We hebben in het Julianenpark een hele mooie koepel, muziekkoepel. En daar speelt het zich allemaal af, daaromheen. Dus daar gaat het om die avond. En dat zal van 8 tot half 11, 11 uur duren.
0: Als je nou zo aan het eten bent, af en toe hapjes en je luistert overal naar, is er dan ook nog een uitdaging of een uitnodiging voor jezelf om te gaan dansen daar?
1: Dat kan altijd, ja.
0: Gebeurt dat ook of ben je dan de enige?
1: Ja, soms wel, maar wij hopen daar altijd op. Want ja, dat geeft natuurlijk nog een sfeervoller geheel, vinden wij. Dat is niet altijd het geval, maar soms laten mensen zich toch uitnodigen om tussen de gangen door te dansen.
0: En ik neem aan dat de muziek daar ook wel toe uitnodigt.
1: Ja, deze muziek zeker. Het is een swingend geheel. Het zijn goede muzikanten. En die Flor Polder is ook een geweldige fluitiste.
0: Ja, want de fluitist klinkt niet echt als dansmuziek. Maar dat is het blijkbaar wel.
1: Ja, dat kan altijd, vind ik, met blazers of blaasmuziekinstrumenten. Ja, dat kan heel swingend zijn, ja.
0: En hoeveel mensen verwachten jullie?
1: Nou, wij zeggen altijd, we kunnen maximaal 100 mensen kwijt, zeg maar, in het park. En die hebben we ook elk jaar. Het is nog nooit voorgekomen dat het niet uitverkocht was. Dus daar gaan we nu ook weer een beetje van uit. Er zijn nu nog, ik geloof, rond de 25 plaatsen. Dus mensen moeten eigenlijk een beetje opschieten met zich inschrijven. Want dat is wel verplicht. Wij moeten weten wie er komt.

0: Nou, laat maar even alle gegevens doornemen dan. Het is in het Julianapark.
1: Ja. En je moet dan je aanmelden bij ons mailadres. Dat is festivalverueno@gmail.com.
0: Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken, Suzette Rontetap, voor deze geweldige tip voor deze zomer. Het Wereldmuziekfestival Verueno in Schiedam op 18 juli. Dank je wel. Claudia Steur van Museum Vlaardingen is een onderzoek begonnen naar de Vlaardingse klederdracht. Wat is daarvoor eigenlijk de aanleiding, Claudia?
2: Nou, de aanleiding is dat we het heel belangrijk vinden om de maritieme geschiedenis van Vlaardingen een plekje te geven in het museum. En ook ja, meer aandacht te geven. En ook tradities krijgen meer aandacht. En ja, daar kun je eigenlijk niet bij om de klederdracht heen.
0: Nee. Nou, is die klederdracht natuurlijk al heel lang bekend. Maar nu is dat onderzoek gaande door jou. Was daar een bepaalde aanleiding voor?
2: Nou ja, de aanleiding is dat we in het museum een aantal nieuwe opstellingen gaan creëren. Waarbij dus aandacht komt voor het visserijverleden van Vlaardingen. Maar ook voor tradities zoals de klederdracht, de vissersdracht. Ja, daar willen we graag opnieuw aandacht aan besteden. Dus door middel van onderzoek, maar ook door middel van het ophalen van verhalen in Vlaardingen zelf.
0: Zijn er ook nog objecten die mensen in huis hebben? Misschien van oma of tante of wie dan ook?
2: Dat zou ontzettend leuk zijn natuurlijk. We zijn nu vooral bezig met een onderzoek naar oorijzers.
0: Oorijzers? Vertel.
2: Ja. Nou ja, een oorijzer dat is natuurlijk wel het meest indrukwekkende gedeelte van de klederdracht. Dat kun je als een soort sieraad beschouwen waar mee gepronkt kan worden. En wat echt in het oog springt, wat glinstert. Dus dat, ja, dat is echt wel een heel kenmerkend onderdeel van de klederdracht. En daarvan zijn wij vooral ook heel benieuwd naar de draagbeleving. Dus hoe het was om zo'n oorijzer te dragen. Ik kan me voorstellen dat het bepaalde gevoelens opriep. Trots of als een soort uiting om bij een gemeenschap te horen. Maar daarnaast zijn we ook erg benieuwd of het bijvoorbeeld ook beperkend was op een manier om een oorijzer te dragen. Het had toch een bepaald gewicht, letterlijk. Dus dat zijn allerlei vragen die we nu stellen.
0: Ja, en er zijn nog mensen in leven die ooit een klederdracht gedragen hebben, denk je?
2: Nou, ik heb vernomen dat de laatste vrouw die klederdracht heeft verdragen overleden is. Maar we hopen wel dat er nog mensen zijn die herinneringen hebben aan mensen die klederdracht droegen. Dus bijvoorbeeld moeders, oma's, tantes, buren. We hopen dat mensen zich nog kunnen herinneren hoe die vrouwen gekleed gingen en wat ze daarvan hebben meegekregen.
0: En bedoel je ook tastbare herinneringen die je voor die tentoonstelling kan gebruiken? Ik denk aan foto's of dergelijke, of misschien wel onderdelen van zo'n klederdracht.
2: Dat mag zeker. Misschien worden dat soort objecten nog op een bepaalde manier gebruikt binnen de familie of gekoesterd. Dat zijn verhalen die we ook heel graag horen. Dus het hoeven niet per se objecten te zijn, maar het mogen juist ook herinneringen of verhalen zijn, wat ik zeg.
0: Maar er waren er ook bepaalde regels voor. Bijvoorbeeld als je getrouwd bent, mag je dit dragen. En of is je man net overleden, dan mag je dat dragen. Was dat ook zo?
2: Nou ja, ik ben op dit moment nog onderzoek aan het doen. Maar Vlaardingen die had zeker een aantal verschillende drachten. En ja, de rouwdracht is een heel opvallende daarvan. Dus inderdaad, als een familielid overleden was, dan nam men de rouwdracht aan met veel zwarte kledingstukken, maar ook zwart, wat terugkomt in de sieraden.
0: Ik begrijp het. En als we nou iets hebben thuis, hoe kunnen we met jou in contact treden?
2: Nou, je kunt sowieso bellen naar het vaste telefoonnummer van het museum.
0: Ja.
2: En daarnaast kunnen jullie mij een persoonlijke e-mail sturen. Dat is naar claudia@museumvlaardingen.nl.
0: Dat is een heel duidelijk verhaal. Nou, heel veel succes met je onderzoek. Kan niet wachten om te kijken wat er allemaal uitkomt. Dankjewel, Claudia Steur van Museum Vlaardingen, voor je toelichting over je onderzoek naar de Vlaardingse klederdracht. Dank.

0: praten in dit onderwerp over onbekende regelingen en kansen die onder de aandacht moeten komen. Dat doe ik met Zijn Martina.
1: Dat klopt.
0: En die is van Care Solutions en in de studio. Welkom, Zijn.
2: Dankjewel. Ja.
0: We hebben het over onbekende regelingen. Dat zijn regelingen die door de regering gemaakt zijn. Dat geld te pas komt en mensen weten dat niet.
2: Ja, ik denk dat er heel veel regelingen zijn waarvan mensen eigenlijk niet weten. En dat er heel veel zorg is waarvan de meeste mensen niet weten dat ze daar aanspraak op kunnen maken. En waar je geen aanspraak op maakt, dat blijft helaas liggen.
0: Ja, maar je hebt er wel recht op.
2: Zeker weten.
0: Ja, maar er zijn zoveel regelingen dat ik me ook voor kan stellen dat mensen de weg kwijtraken in al die regelingen.
2: Kan ik me ook heel goed voorstellen, ja. Dat je een beetje door alle belastingpagina's dat je een beetje duizelig gaat worden. Dat snap ik, ja. En vooral als het ook je eigen problematiek is, is het veel moeilijker om daar objectief naar te kijken.
0: Ja, en niet alleen belastingen, maar ook regels die met het sociaal domein te maken hebben, toch?
2: 100%. Nederland is een verzorgingsstaat, dus daar betaal je ook belasting naar.
0: En daar heb je recht op?
2: Zeker.
0: En hoe kan het dan zijn dat mensen die onbekende regelingen wel leren kennen en daar gebruik van maken? Want ik denk dat er ook mensen zijn die het niet willen.
2: Nou, ik denk inderdaad dat er ook wel mensen zijn die het niet willen. Maar dat er ook een hele grote groep mensen zijn die gewoon geïsoleerd leven. En helaas de kennis niet overgedragen krijgen. Dus op het moment dat iemand iets weet, dat ze vaak ook het heel erg voor zichzelf houden. Dat ze misschien via een bepaalde regeling geld krijgen, maar denken van, oh nou, ik wil niemand vertellen hoe ik aan mijn geld kom, want dadelijk weet je wel, dat je dat heel erg hebt. Dus ik denk dat wat vooral het probleem is dat mensen zijn gestopt met kennis met elkaar delen.
0: En wat is daar aan te doen?
2: Ik zou zeggen, stuur een berichtje naar mij en dan kijken we even mee, weet je. En, er zijn een hele hoop regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de WMO, WLZ, maar ook bijvoorbeeld de IIG. Dat is bijvoorbeeld een regeling voor mensen met een laag inkomen. Die kunnen dan een paar honderd euro krijgen. Ja. En hoeven ze eigenlijk helemaal geen verklaring voor af te leggen. Dat hoeft ook helemaal niet een goede reden te hebben of zo. Dat moet je gewoon aanvragen.
0: Ja, maar het moet wel bewezen worden, toch? Het
2: enige wat bewezen hoeft te worden is dat je langdurig een laag inkomen hebt.
0: Ja, dat moet je wel aantonen.
2: In Rotterdam en omstreken zijn er gewoon heel veel mensen die onder de armoedegrens leven en vaak ook rond moeten komen met de uitkering. Ja. Vooral voor de mensen met de uitkering is het echt vier klikken en je hebt het aangevraagd.
0: Maar ga je dan op zoek naar mensen die daar moeite mee hebben om dat aan te vragen?
2: Zeker weten.
0: Maar je komt niet achter de voordeur zo makkelijk.
2: Ja en nee, gelukkig leven we nu in een digitale tijd, dus kom ik iets makkelijker achter de voordeur op die manier.
0: Via het digitale?
2: Vooral via het digitale domein, ja. En proberen we mensen te informeren wat hun rechten zijn.
0: Ja, want er blijft heel veel geld liggen ook, hè? Landelijk gezien.
2: Ja, maar vooral waar ik naar kijk is dat er heel veel geld nodig is voor heel veel mensen.
0: Ja, ja.
2: En dat bijvoorbeeld laatst sprak ik met een dame die al maanden zit met een kapotte koelkast. Weet je, en het is gewoon een dame met twee kinderen in huis.
0: Ja, ja, en die komt niet naar buiten omdat daar is een regeling voor.
2: Precies, maar die weet niet waar. Weet je, bijzondere bijstand. Nou, dat is zeker voor witgoed en basismeubilair kun je een bijzondere bijstand aanvragen.
0: Maar er zijn ook ambtenaren die dat toch allemaal regelen. Die wettelijke regelingen liggen er toch?
2: Ik denk dat er twee grote problemen zijn. Ik denk dat je een gedeelte van de ambtenaren hebt die zoiets hebt van, nou, ik vind het allemaal prima zolang ik mijn salaris krijg. En dat je ook een ambtenaar hebt die denkt, ik wil het heel graag, maar die weten niet hoe.
0: Okay.
2: En wat wij doen is echt per persoon gaan werken. Dus we werken met een hele grote groep, maar met iedereen hebben we een persoonlijke connectie. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat dat de laatste tijd gewoon eruit bezuinigd is. Dat er geen tijd meer gemaakt wordt voor mensen. En dat is ook waarom wij de ZAI Care Solution heten. Het is een stukje ZAI. En dat heeft dus te maken met dat je een stukje van mij krijgt. En dat er een stukje artificial intelligence gebruikt wordt in het proces.
0: Ja.
2: En daarmee proberen we met AI eigenlijk alles wat we achter de schermen kunnen regelen en wat niks met klantencontact te maken heeft, proberen we zoveel mogelijk met AI te regelen. Waardoor we zoveel mogelijk tijd overhouden om het klantencontact te bewaren en met respect en waardigheid met de mensen om te gaan.
0: En dat zouden de ambtenaren ook moeten doen?
2: Ik kan hun niet vertellen wat ze moeten doen. Nee, ik kan het alleen maar zelf doen. Ja.
0: Maar het zou mooi zijn als ze dat ook deden. Maar jullie deden dat niet met de gemeente bijvoorbeeld?
2: Wat het is, wij zijn helaas geen onderdeel van de gemeente of van het Rijk. En ik vind het eigenlijk ook wel fijn dat we independent zijn. Maar ergens vind ik het wel jammer dat we geen steun krijgen, zeg maar. Maar vandaar ben ik heel blij met dit soort radio-interviews. Dit soort omroepen die ervoor zorgen dat het woord toch gedeeld kan worden met luisteraars.
0: Ja, we hadden het net over het feit hoe dat dan moet met die regelingen. Ja. Maar ja, ik zei al, is het lastig om mensen te vinden? Of heb je ook contacten met de gemeente om die mensen te vinden? Want er zijn heel veel mensen die krijgen gewoon een uitkering natuurlijk. Mm-hmm.
2: Nou, vaak door de AVG-wet is het niet helemaal mogelijk om zo te opereren. Maar wij werken vooral met buurtpilaren, buurtmoeders. Mensen die ook al jaren betrokken zijn in het maatschappelijke veld. Maar we proberen ook probleemjongeren van de straat te houden. Door hun ook ja, deze opdracht mee te geven. Van hey, vind mensen die je kunt helpen en dan kan ik jou helpen. Waardoor je ook eigenlijk in de community 1 werkgelegenheid brengt. Maar 2 ook een ja, sociaal probleem aanpakt waar die jongeren die heel stuurloos zijn, toch een bepaalde richting op kunnen gaan.
0: Ja, want dan heb je het weer over jongeren. Zijn die ook dan, weten die ook niet van de regelingen, of is dat weer een ander probleem?
2: Die weten vaak ook niet van de regelingen. En dus zijn er een hoop, weet je. Ik had het net al over de individuele inkomenstoeslag. Nou, dat is een aantal honderd euro dat je 1 keer per jaar kan aanvragen. Je hebt bijvoorbeeld ook de zorg wat wij coördineren. Dat is dus voor ouderen die bijvoorbeeld lichamelijke problemen hebben. Mm-hmm. Stel je voor dat jij een hele dag allerlei leuke taken voor jezelf gepland hebt en halverwege de dag toch erachter komt van oef, dat gaat toch niet meer als vroeger. Je hebt een pijnlijke knie, misschien handen die niet meer hetzelfde werken, een schouder die niet meer helemaal was zoals vroeger. Dan kun je hulp krijgen thuis. Ja. En dat is zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Vaak zie je dat het heel moeilijk is om een goed ouderenhuis te vinden. Ja. En dat mensen liever even nog thuis blijven wonen. En met dit soort wetten is dat mogelijk. En dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat je je kinderen belast. Dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat jij de staat belast. Want hier heb je gewoon recht op.
0: Ja, maar die staat denkt misschien ook heel stiekem van, nou ja, hoe minder mensen het vragen, hoe meer geld we overhouden voor andere leuke dingen.
2: Nou ja, leuke dingen weet ik
0: of
2: niet.
0: Minder,
2: maar
0: in ieder geval dingen die ook nodig zijn, laten we het zo zeggen.
2: Ja, ik denk dat er meer dan genoeg geld is in Nederland. En dat we gewoon moeten kiezen hoe we dat uitgeven. Maar dat is zeker weten, meer dan genoeg geld is in Nederland.
0: Ik zou minister van Financiën worden als ik er heel over praat.
2: Nou, dan moeten ze me het heel lief vragen. Maar het kan inderdaad veel circulairder en veel makkelijker.
0: Je hoort alleen maar dat er geld tekort is.
2: Bij de mensen, ja.
0: Ja, maar ook rijksgezien en gemeenten, die hebben ook allemaal tekorten, toch?
2: Ik denk dat het een keuze is hoe je dingen uitgeeft. Want op het moment dat je dus een project opzet waar jongeren de kans krijgen om geld te verdienen en daar ook mensen mee kunnen helpen. Ik neem altijd als voorbeeld het straatvuilprobleem. Ja. Er is geen blikje of flesje meer op de straat te vinden in heel Nederland. En ik zeg van, nou, nu hebben we ervoor gekozen om geld te geven voor alleen de blikjes. Maar stel je voor dat we 50 cent of 3 euro aan compensatie geven voor een volle vuilniszak.
0: Ja, ja.
2: Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat binnen een jaar Nederland schoon is.
0: Oké. Okay.
2: En dat is wat ik bedoel. Van, er zijn verschillende manieren om dingen te bereiken. En als je op een inventieve manier te werk gaat, denk ik dat je helemaal niet zo heel veel geld nodig hebt.
0: Creatieve manier van denken, vind
2: Precies.
0: ik het dan.
2: Dank je wel.
0: Dat is het zeker wel. Mensen die daar meer over willen weten, of denken, nou, ik wil me toch eens kijken of verhouden tot die organisatie.
2: Zeker.
0: Dan hebben we het over Care Solutions. Hè?
2: Yes.
0: Ja, waar kunnen die terecht?
2: Super simpel. Ze mogen mij gewoon een berichtje sturen op de WhatsApp. Lekker makkelijk. We willen alles lekker makkelijk houden voor de mensen. Ja. Mag mij ook een berichtje sturen. Dat kan op 06-4075-4093. Ja. Ik zeg het nog een keertje. Ja. 06-4075-4093.
0: En dan ga je meteen aan de slag.
2: Zeker weten.
0: Ja.
2: Waar wij vooral nu op toegesplitst zijn, zijn het vinden van ouderen die dus langer thuis willen wonen. En denk, ja, ik zeg dan ouderen, maar dat is eigenlijk al mensen vanaf de 35 plus in principe.
0: Oh, zo.
2: Ja, want wij richten ons op de ouderen, maar eigenlijk heb je al vanaf 35 plus heb je daar recht op, weet je.
0: Ja, ja.
2: Dus,
0: Nou, als je die rechten allemaal wil bekennen en weten hoe het allemaal zit en dat er geld is, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dan zou ik even naar dat telefoonnummer bellen. Zijn Martina, dank voor het gesprek.
2: Jullie
0: ook
2: heel
0: veel succes met wat jullie allemaal doen voor die mensen die dat echt nodig hebben.
2: Dank u wel.

0: Voedselveiligheid en bescherming van mensen en milieu staan onder zware druk van de bedrijfsbelangen. En dat kan ik vragen aan Nicole van Gemert, directeur van de Stichting Foodwatch. Want die weet daar alles van. Nicole, welkom.
1: Dankjewel.
0: Voedselveiligheid en bescherming, dat gaat over Europa, hè? Dat is een ondergeschoven kindje, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en nu dubbel zwart. Ja, wat in Europa zich afspeelt, daar zijn mensen zich meestal niet van bewust, hè. En het is ook een beetje ver van mijn bedshow. Mm-hmm. En daardoor is het voor Europa ook best wel makkelijk om er dingetjes doorheen te laten glippen waar het grote publiek eigenlijk geen weet van heeft.
0: Ja, maar het zijn omnibusonderhandelingen die geweest zijn. Dus er is onderhandeld bij Europa met de bedrijven.
1: Nou, ik moet even uitleggen. De omnibus, dat is eigenlijk een pakket van allemaal versoepelingen van regels. Mm-hmm. Dus een heel groot pakket met allemaal regeltjes die als één omnibus, dus als één pakket worden behandeld in het parlement. Dus voedselveiligheid, pesticiden, diervoeding, nou ja, noem het allemaal maar op. En in plaats van dat er een debat is met het parlement per onderwerp, hebben ze nu gezegd, dit is de omnibus, dit zijn al die versoepelingen bij elkaar. En daar kunnen jullie nu ja of nee tegen zeggen. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
0: Er is geen hoor en wederhoor.
1: Nee, zeker niet. Nee. En natuurlijk is dat onder invloed van de lobby, hè? Want we hebben een groot probleem met pesticiden. En wat zegt de industrie? Schaf dan ook die regels af. En wat zegt Foodwatch? Joh, scherp de regels aan. Dus, maar ja, we hebben niet zo'n grote stem als de industrie in Europa, helaas.
0: Nee, dat is zo. Maar we gaan toch in gevecht?
1: Ja, zeker gaan we in gevecht. Gelukkig is het zo dat er steeds meer aandacht voor komt. We hebben echt heel veel oproer gemaakt. Hè, van jongens, kijk eens wat hier aan de hand is. Stilletjes, achter gesloten deuren probeert het parlement of de Europese Commissie dit er doorheen te trekken. En je merkt nu wel dat heel langzamerhand er wat in de media aan het komen is over wat is dat nou eigenlijk, die omnibus, en waar besluiten ze nu eigenlijk over. Dus dat is goed nieuws.
0: Ja, en daar kunnen de burgers van de EU, maar zeker in Nederland, kunnen daaraan helpen, want ik hoor weer een petitie aankomen.
1: Nee, we hebben daar zeker een petitie voor. En dit is een hele goede, omdat deze petitie, soms sturen we die bijvoorbeeld naar de Europese Commissie, maar deze gaat rechtstreeks naar de parlementsleden die daarover moeten gaan stemmen.
0: Okay.
1: En die petitie die zegt eigenlijk, let op wat hier gebeurt, lees goed waarvoor je stemt, want het is zoveel dat de Europese Commissie denkt, oh, mensen zijn niet scherp genoeg om hier de details van te kunnen zien.
0: Ja, en daarnaast kun je ook nog op LinkedIn iets doen, begreep ik.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Er is een meneer, Herbert Dorfman. Dat kun je gewoon op onze website zien, hoor, hoe die heet. Dat is eigenlijk de beslissende persoon in dit omnibustraject. Dat is de persoon die de rapportage maakt voor de Europese Unie, voor het parlement, pardon. En deze man die komt uit Zuid-Tirol. Dat is eigenlijk een regio waar heel veel problemen zijn met pesticiden. En die heeft eigenlijk alle macht in handen. Dus wij hadden bedacht, als je die man nou tankt, hè, ik weet niet of mensen weten hoe je dat doet, maar dan doe je een apenstaartje en zijn naam.
0: Yeah.
1: En je roept hem op om anders te stemmen over de omnibus. Dat is weer een hele nieuwe manier van actie voeren. En als zo'n man dan, zeg het, duizenden berichtjes krijgt, weer in zijn naam ook nog wordt getagd, ja, dan hopen we dat dat ook wel weer een effect heeft.
0: Anderssoortig dan een petitie. Dus dat is ook belangrijk.
1: Ja, omdat het wat publieker is, hè. Iedereen ziet dat.
0: Moet je die naam weten van die meneer als je op LinkedIn wil kijken?
1: Herbert Dorfman.
0: Herbert Dorfman.
1: Kan hem ook op onze website zien.
0: Oké, dan kun je even kijken op de website van foodwatch.nl en dan kom je het allemaal tegen.
1: En het allermakkelijkste is nog, als je nou gewoon naar de LinkedIn profiel gaat van Foodwatch, dat is gewoon Foodwatch.
0: Ja.
1: Dan kun je gewoon retweeten. Dus je herhaalt gewoon ons berichtje. Okay. Dan hoef je helemaal niks meer te doen.
0: Nou, helemaal duidelijk hoe dat zit. Ga protesteren tegen wat er nu moet gebeuren over de zaken die met voedselveiligheid en bescherming van mens en milieu te maken hebben.
1: Ja.
0: Jullie zijn er in ieder geval, staan er pal voor dat dat gaat gebeuren. Maar ja, vechten tegen de Europese Unie is toch wel een dingetje, hè?
1: Ja, maar wij staan ook pal samen met de luisteraars, hè? Want die zijn ook altijd wel heel trouw in het tekenen van onze petities. Dus ook dank daarvoor.
0: Dat is ook dan weer gezegd. En dat is het mooie, dat de mens kan helpen met allerlei dingen te veranderen die veranderd moeten worden. Nicole van Gemert, directeur van de Stichting Foodwatch, dank voor het gesprek en heel veel succes met de strijd.
1: Graag gedaan.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Rijden geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag Mariahoeve door een seinstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: zondag 12 juli 11 uur. En dat betekent dat u weer lekker twee uurtjes kunt gaan luisteren naar de muziekmix. Dit keer niet met John Wijmar, die heeft even wat andere leuke dingen te doen. Dus met ons, John en Karen. En John heeft gezegd, leef je uit. Dus nou, dat gaan we doen. Hartstikke goed. Helemaal zin in. Gaan we dan geen bekende vaste items doen? Ja, natuurlijk. Dat gaan we ook doen. We gaan straks nog even de nieuwe binnenkomers doen van 40 jaar geleden. En natuurlijk ook alles wat er een beetje te beleven valt op 12 juli. En daartussendoor leek het me dan wel leuk om even wat zomerse muziek te doen met thema zomer, strand, vakantie. Nou, dat soort dingen gaan we doen. Maar de artiesten van het jaar, dat is natuurlijk ook een vast item. Daar begonnen we mee. En ja, helaas ook droevig nieuws daarover. Want de Engelse muzikant John Beaky Diamond, die is van de week op 81-jarige leeftijd overleden. En hij is dan bekend als Beaky van Dozy Beaky Meat and Titch. Daar moet ik altijd heel erg over struikelen. En daarmee verdwijnt ook het laatste nog actieve oorspronkelijke bandlid van de groep, die in de tweede helft van de jaren 60 uitgroeide tot een van de succesvolste Britse hitmachines. John Diamond stond vanaf het allereerste begin op het podium als ritmegitarist en kreeg de bijnaam Beaky vanwege zijn markante neus. Dave D, Dozy, Titch en die overleden al eerder. En nu dus ook John Beaky. En dan is eigenlijk alleen Mick, oftewel Michael Wilson. Die is nog over van de originele bezetting.
1: Dit is 2.
2: Ook in de Dreven,
1: Spaarland
2: en de Broekpolder.
1: 2.
2: 2.

0: En behalve John Diamond, oftewel Beaky, overleed van de week nog een iconische zangeres. Ook wel een van mijn grote idolen. Namelijk Bonnie Tyler. En zij was afkomstig uit Wales. Ze overleed 8 juli in het ziekenhuis in Faro in Portugal op 75-jarige leeftijd. Ze werd geboren als Gaynor Hopkins, stond bekend om haar heese stemgeluid en brak in 1977 wereldwijd door met de release van haar album The World Starts Tonight en de hitsingles Lost in Friends, die we net hebben gehoord, en More Than a Lover. De volgende single, It's a Heartache, werd geschreven door Ronnie Scott en Steve Wolf, bereikte de top 5 van zowel de Britse als de Amerikaanse en de Nederlandse hitlijsten. In de jaren 80 waagde Bonnie de overstap naar rockmuziek aan de hand van songwriter en producer John Steinman. En dat is heel goed te horen, want het is echt een heel ander soort muziek geworden. Heel veel succes ook. En Steinman die kennen wij vooral van de samenwerking met Meatloaf en schreef Bonnie's grootste hit Total Eclipse of the Heart. Van deze single werden wereldwijd meer dan 13 miljoen exemplaren verkocht. Het werd uitgebracht als de leadsingle van haar album Faster Than the Speed of Night. En dat album bereikte in 1983 de eerste plaats van de Britse hitlijsten. Bonnie's werk was in de loop der jaren goed voor 3 Grammy Award nominaties en 3 Brit Award nominaties. En in 2022 werd ze onderscheiden. Koninklijk onderscheiden voor haar verdiensten in de muziek. En ze deed ook nog ergens mee aan het Songfestival 2021, geloof ik. Of 22, dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval weinig succesvol. Maar het contrast met Lost in Friends is heel groot. Dat kan je echt gelijk horen. Dus dat laten we dan maar horen. Total Eclipse of the Hearts.
1: Dit is 2-2.

0: gaan verder met de eerste nieuwe binnenkomer. Want we moeten ook wat, ja, een beetje de vaste items doen. En dat is de holiday rap van MC Michael G en DJ Sven.
1: Nieuw.

0: En dat waren MC Mike G en DJ Sven met de hoogste, nou de hoogste niet, maar in ieder geval een nieuwe binnenkomer op 12 juli 1986, 40 jaar geleden. En hun eigenlijke namen zijn Lucien van Witteveen en Sven van Veen. En zij komen elkaar voor het eerst tegen in een discotheek in Hilversum, waar Sven werkt als discjockey. De Holiday Rap is gebaseerd op Madonna's hit Holiday, die horen we ook eventjes nog. En de inspiratie voor het refrein komt van Summer Holiday van Cliff Richard. De demo-versie werd opgenomen door DJ Martin van der Schacht en Bren Liebrand heeft uiteindelijk de muziek herschreven en bewerkt en veranderde de tekst. En in de tekst rappen en zingen MC Mike G en DJ Sven over hun vakanties naar Londen, New York en Amsterdam. De Holiday Rap werd meteen een internationale hit. Het kwam in 44 landen in de hitlijsten en werd in 34 landen een nummer 1 hit. Wat voor die tijd heel erg afzonderlijk was voor een Nederlands hip-hop duo. En ook in de Nederlandse top 40 en de Vlaamse Radio 2 top 30 was het nummer goed voor nummer 1 posities. Ze kwamen binnen op nummer 27 en stonden in totaal 12 weken in de top 40, waarvan 3 weken op nummer 1. Dan gaan we door met de tweede nieuwe binnenkomer op 12 juli 1986. En dat was Disco Samba van Two Man Sound. En dat is wel grappig, want het is een Belgisch trio. Met een medley van Braziliaanse samba-nummers op een disco-beat, de Disco Samba, scoorde zij in de jaren 80 een Europese hit. En in Nederland was Disco Samba eigenlijk al in 1978 op plaat verschenen. Maar het werd een hit in 1980 in de Nederlandse discotheken. Zult u zeggen, nou, dat is toch geen 40 jaar geleden. Nee, dat klopt. In de zomer van 1986 werd het nummer namelijk verkozen tot Tros Paradeplaat. En Veronica's Alarmschijf stond toen 9 weken in de top 40 en bereikte als hoogste notering de 9e plaats.
1: Nieuw.

0: En tot zover de disco samba van de Two Men Sound, die eigenlijk met z'n drieën zijn. Gaan wij verder, in het beetje weer terug in de tijd, maar wel 12 juli, dat hoort er zo'n beetje bij, hè. Vanaf 12 juli 1965 ligt in Amerika de single California Girls van de Beach Boys in de platenwinkel. En op de B-kant van deze door Mike Love en Brian Wilson geschreven single staat Let Him Run Wild. En dat is ook door hun geschreven. Zowel California's Girls als Let Him Run Wild staan op het album Summer Days en Summer Nights. California Girls komt op 24 juli 1965 binnen in de Billboard Hot 100 en bereikt op 28 augustus 1965 daar een derde plaats. In Nederland werd het maar een bescheiden succesje met nummer 28 als hoogste notering.
1: Dit is 2.
2: Ook in het singlekwartier,
1: de Westwijk
2: en het Beatrixpark.
1: 2. 2.

0: En van de Beach Boys gingen wij over naar On The Beach van Chris Ria. We horen hem nog, hè? De zeeruis nog gezellig door op de achtergrond. On The Beach, het achtste album van de Britse singer-songwriter Chris Ria. Uitgebracht in april 1986. En het vervolg op het succesvolle album Shamrock's Diaries. En ook dit was een groot internationaal succes. De single van het gelijknamige album die stond 3 weken in de Nederlandse top 40... en bereikte de hoogste positie op 33. Eigenlijk best wel een beetje sneu. Het is best wel een heel mooi nummer. Dit is trouwens de originele albumversie. Er is ook nog een singleversie, maar die duurt een beetje te lang voor vandaag. Chris Ria die overleed helaas in december vorig jaar. En we blijven nog even bij de beach, want we gaan beachvolleyballen. En dat gaan we doen met Brigitte Kaandorp. Oftewel Brigitte Allegonda Maria Kaandorp, zoals zij officieel helemaal heet. Sinds de jaren 80 behoort ze tot de bekendste namen binnen het Nederlands cabaret. Staat bekend om de combinatie van absurdistische humor, muzikale nummers, persoonlijke verhalen. En ze brak landelijk door na het winnen van het Kamerettenfestival in 1983. En ze heeft veel soloprogramma's gemaakt. En daarin combineert zij alledaagse observaties met uitvergrote emoties, zelfspot en liedjes, zoals dat heet. Die variëren van komisch tot ontroerend. Haar stijl wordt gekenmerkt door een onwaarschijnlijk chaotische vertelvorm. Zij trad op in verschillende televisieprogramma's, heeft ook een heleboel muziekalbums en heel veel onderscheidingen, waaronder de Gouden Harp en de Annie M.G. Schmid prijs. En ze is ook nog eens een keer officier in de Orde van Oranje Nassau. Nou, we gaan gewoon een beetje humor doen met het beachvolleybal uit 2015.
1: Zit ik op het strand op zo'n bedje met een lekker dingetje, wordt er voor mijn neus een beachvolleybalveldje uitgezet. Nou, val ik even met mijn neus in de boter, zeg. Je bent de mooiste van de wereld en de leukste van het land en de knapste van

En dat was Paul de Leeuw. Dan gaan we weer even naar de datum van vandaag, 12 juli. En dit keer naar 1980. En op die datum staat Olivia Newton-John samen met het Electric Light Orchestra op nummer 1 in Engeland met Xanadu. Het nummer is afkomstig van de soundtrack van de film Xanadu, waarin Olivia Newton-John samen met Gene Kelly de hoofdrol speelt. De film die flopt nogal, maar het soundtrackalbum is wel redelijk succesvol, en het meeste sinds Grease. De film levert naast Xanadu nog twee hits op, en dat zijn Magic en All Over the World. En we gaan draaien Xanadu, maar we gaan ook nog even naar Summer Loving, want we zijn toch bezig.

Summer Nights van Olivia Newton-John en John Travolta. Niks te maken met 12 juli, maar natuurlijk wel met de zomer. En daar gaan we ook gewoon lekkere plaatjes van draaien. Dan gaan we wel weer verder met iets anders van 12 juli, namelijk 12 juli 1969. En op die datum komt Shocking Blue met Venus op een 17e plaats binnen in de Nederlandse top 40. Het is de derde single van deze Haagse groep. Van gisteren is Robbie van Leeuwen en zangeres Mariska Veres. Op de eerste twee singles neemt Fred de Wilde de vocalen voor zijn rekening en Venus blijft op 26 juli 1969 stekend op de derde plaats. In 1970 is Venus een wereldhit geworden en komt de single op 24 januari opnieuw in de Nederlandse top 40 binnen. Maar ook nu komen ze niet verder dan de derde plaats.

En dat was Shocking Blue met Venus. We lopen een beetje tegen het technieuws van 12 uur aan. En tot die tijd gaan we verder met Janis Joplin. En zij staat op 12 juli 1970 op het podium van de Santa Clara Fairgrounds in San Jose, California, voor het eerst samen met haar nieuwe band, de Full Tilt Boogie Band. En de eerste keer dat zij met die band speelt is op 4 april 1970... tijdens een sessie in de Fillmore West Studios in San Francisco. En het laatste concert wat zij met de band geeft is 12 augustus 1970. Een optreden voor 40.000 toeschouwers in het Harvard Stadium in Cambridge, Massachusetts. Niet lang daarna, op 4 oktober 1970, wordt zij dood aangetroffen in haar kamer in het Landmark Motor Hotel in Los Angeles. En daarmee maakt zij een deel uit van de beetje dubieuze club van 27, want zij is maar 27 jaar geworden.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer, zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit

0: En heel hartelijk welkom bij het tweede uur van de Muziekmix. En we gaan natuurlijk nog heel veel muziek draaien met zomerse thema's. Zoals summer en beach en holidays en nou ja, verzin het maar. Natuurlijk hebben we ook dit uur nog de jarigen. Daar gaan we zo mee verder. En nou, ook gewoon nog wat leuke wetenswaardigheidjes over deze datum 12 juli. Maar we openen dus met Summer Night City van ABBA. Het is ABBA's tweede single die niet op een album terug te vinden is. De eerste was trouwens Fernando. En het zou eigenlijk de eerste single van hun nieuwe album Voulez-vous worden. Maar uiteindelijk hebben ze het er niet op gezet. Want ze vonden het niet goed genoeg. En ze hadden niet gedacht dat het een succes zou worden. Maar dat werd het wel. Want op 6 september 1978 werd het uitgebracht op single in Zweden. 2 dagen later in Europa, Oceanië, de Verenigde Staten, Canada en ABBA. En het werd juist een hele grote hit voor ABBA. Ze kwamen op 1 in Ierland, Finland en Zweden. En dat was ook gelijk hun laatste nummer 1 hit daar. En in Nederland werd het ook heel veel gedraaid. En bereikt het de 5e positie in de Nederlandse top 40. En in de Europese hitlijden van de Tros Europarade, die we toen nog hadden, daar werd wel de nummer 1 positie bereikt. Nou, dan gaan we verder met de eerstejarige van vandaag. Maar die is helaas niet meer onder ons. Het was wel haar geboortedag. En dat gaat om Christine McVie. En die kent u misschien allemaal nog wel als zangeres bij Fleetwood Mac. Ze werd populair toen ze trouwde met John McVie. En haar eigenlijke naam is Christine Anne Perfect. Ze werd geboren op 12 juli 1943 in Bowth. En dat is een klein dorpje in het Lake District. Ze speelde al piano op haar 4e. Ze ging heel veel klassieke muziek maken. Vooral toen ze wat ouder werd. Maar op haar 15e kreeg ze van haar oudere broer John een songboek van Fats Domino. En vanaf die tijd voelde ze zich aangetrokken tot de rock and roll. Ze was altijd al fan van Fleetwood Mac. Voordat ze daar toetrad tot de band. En ze speelde mee op het eerste studioalbum van de band. En toen trouwde ze ook met John McVie. In 1990 besloot ze Fleetwood Mac terug te keren. En heeft nog wat solomuziek gedaan. Ze overleed helaas op 79-jarige leeftijd.
1: Dit is 2-2.

En we hoorden het prachtige Songbird gezongen door Christine McVie. Maar toen was ze nog wel bij Fleetwood Mac. Dus officieel wel Fleetwood Mac, maar het was wel Christine McVie. Er is nog iemand jarig vandaag. Er zijn natuurlijk nog heel veel mensen jarig vandaag. Maar onder andere ook Stef Bos. En Stef Bos is een Nederlandse singer-songwriter en acteur. Vooral bekend om zijn nummers als Papa en Is Dit Nu Later. Hij werd geboren op 12 juli 1961 in Veenendaal. Is een veelzijdig artiest. Is in zijn carrière begon als theateracteur. En hij groeide later uit tot een succesvolle singer-songwriter. Na zijn middelbare school verhuisde hij naar Utrecht om een lerarenopleiding te volgen. Maar hij besloot al snel om zijn passie voor muziek en theater na te jagen. Hij brak door in de jaren 90 met zijn hit Is Dit Nu Later en het iconische nummer Papa, dat hem veel erkenning opleverde. Hij heeft meer dan 20 albums uitgebracht, bekend om zijn poëtische teksten en emotionele muziek. Hij is getrouwd met de Zuid-Afrikaanse kunstenares Warenka Paske en ze hebben samen 3 kinderen. Ze wonen afwisselend in België en Zuid-Afrika. Hij heeft verschillende prijzen ontvangen voor zijn muziek, waaronder een Edison en een zilveren harp.

0: Dit is 2.
1: Ook op de Loper,
0: het Stadserf
1: en in de Hoofdstedenbuurt. 2.
0: 2.

Ja, en van papa van Stef Bos is natuurlijk een kleine stap naar pa van Doe Maar. Maar die hebben nog een andere connectie, namelijk ook die met 12 juli. Want op 2008, 12 juli, staan zij in een uitverkochte Kuip in Rotterdam nog eenmaal op het podium. En die vrienden Ernst Jans, Jan Pijnenburg en Jan Hendricks, die maken zich er niet gemakkelijk vanaf in hun laatste concert. Oorspronkelijk zou de band 2 uur op het podium staan, maar uiteindelijk speelt Doe Maar inclusief de toegifte ruim 2 uur en 20 minuten. Over de keuze voor de Kuip laat de band weten: de Kuip heeft een rijke pophistorie en het is in onze beleving dan ook de meest logische en geschiktste locatie voor een openluchtconcert. Toen de mogelijkheid zich aandiende om een concert te geven in de Kuip, leek dit ons een uitgelezen kans om nog eenmaal een bijzonder concert te beleven samen met onze fans. Doe Maar, dat begin jaren 80 van de voorgaande eeuw de hitparade domineert met een Nederlandstalig repertoire, en gaat in 1984 uit elkaar. De band keert in 2000 nog eenmaal terug voor een serie van 16 uitverkochte reunieconcerten in het Rotterdamse Ahoy, en dan uiteindelijk dus nog in 2008. We gaan verder met Elvis Costello en Katie Melua. En dan zult u denken, nou, wat is daar nou de relatie tussen? Nou, de relatie tussen is het North Sea Jazz Festival, wat dit jaar de 50ste editie alweer is. En Elvis Costello die heeft ooit de eer gehad om dat te mogen openen. Maar die staat op 12 juli 1980 op het podium in Montreux, bij het Montreux Jazz Festival in Zwitserland. En ook dat is heel bekend. En op 12 juli 2007 is de eer om de aftrap te verrichten aan Katie Melua. Dus we gaan ze allebei draaien. Elvis Costello en Katie Melua.

Roxy Music, want ook die maakt het een en ander mee op 12 juli. En wel op 12 juli 1980. Daar gaven ze een concert in Nice. En daarna moesten ze helaas een deel van hun Europese tournee afzeggen. Ze zouden eigenlijk doorreizen naar Spanje en Portugal voor 2 optredens in elk land. Maar zanger Brian Ferry die loopt in Frankrijk een ernstige leverinfectie op en zakt op zijn hotelkamer in Port Baccarat in elkaar. Hij wordt de volgende dag naar Engeland gevlogen voor medische behandeling en de concerten in Barcelona, Madrid, Porto en Cascais worden daarop afgezegd. Op 23 juli is hij trouwens alweer aardig opgeknapt en wordt de tournee hervat met een concert in Brighton. Wij gaan draaien van Roxy Music, Avalon.

En nu hoorde Joe Dassin, l'été Indien. En dat kwam uit 1975. Toch laten we eens wat Franstalige tussendoor doen. Met zijn grootste zomerhit ooit. En heel veel van verkocht, bijna 400.000 exemplaren. En nummer 1 in de Franse nationale hitparade. En in 25 landen uitgebracht. Wat hij in Nederland heeft gedaan, weet ik eigenlijk niet. We gaan verder met 12 juni 1971. En toen stond in de Civic Arena in Philadelphia. De première was daar van de musical Jesus Christ Superstar. En de LP-versie daarvan. Dat was geschreven door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. De beste verkochte musical ooit. En we gaan draaien Yvonne Elliman en I Don't Know How to Love Him.

En dat was Bluff met Holiday in Spain. En voor hun origine is dat een nummer uit 2002 van de Counting Crows. Op hun album Hard Candy. En het werd in 2004 opnieuw opgenomen met Bluff. Bluff gaat zingen in het Nederlands. En de Counting Crows die blijven lekker in het Engels. Dat heeft u gehoord. De single werd uitgebracht op 28 mei 2004. Heel groot succes. Bereikte de nummer 1 positie in de top 40. En won platina. Gaan we weer even terug in de tijd naar 12 juli 1954... want op die datum tekende Elvis Presley een contract bij Sun Records. Na verschillende baantjes komt Elvis in 1953 als vrachtwagenchauffeur in dienst bij de Crown Electric Company, en in die hoedanigheid rijdt hij vaak langs de Memphis Recording Service, een kleine zustermaatschappij van de Sun Records Company, waar men tegen betaling een grammofoonplaat kan laten maken. Het uithangbord met het opschrift Record Your Voice voor $4 is een uitdaging. Hij waagt het erop en stapt op 18 juli 1953 het pandje binnen. Met een nerveuze lach en het smoesje dat hij een plaat over zijn moeder wil maken omdat zij gauw jarig is, vraagt Elvis aan de vrouw achter de toonbank of zij iets voor hem kan regelen. En getroffen door de aparte stem van Elvis laat deze dame de band die gemaakt is horen aan Sun eigenaar en producer Tom Phillips. En die hoort al gauw dat de anonieme zanger mogelijkheden heeft. Maar het duurt nog bijna een jaar voordat hij Elvis belt met het verzoek om in zijn studio een aantal songs te zingen. Daarbij nodigt hij gitarist Scotty Moore en bassist Bill Black ook uit voor deze sessie. En hij verzoekt het drietal bijzonder goed te oefenen, want een blanke zanger met een stem die lijkt op die van een zwarte, dat kan wel eens een uitkomst bieden voor zijn niet al te grote onderneming. Er wordt hard gerepeteerd en in de zomer van 1954 komen enkele songs op de band. I Love You Because en The Blue Moon, maar niemand is enthousiast over het resultaat. Tijdens de koffiepauze pakt Elvis uit balorigheid zijn gitaar, geeft een paar fikse dreunen op het ding en begint als een dolgeworden hond heen en weer te springen, terwijl hij kreunend en met hoge uithalen de oude blues classic That's Alright van Arthur Big Boy Crudup zingt. Scotty en Bill staan met opengespeerde monden Elvis aan te staren, maar het werkt aanstekelijk. Bill krijgt de kriebels en begint op de achterkant van zijn bas het ritme mee te slaan. En ook Scotty Moore gaat meestal doen. En een nieuwe sound is geboren en Sam Phillips gebiedt het drietal dat ritme vasthouden. Want dat is nou precies wat hij wil hebben. En nou ja, de rest is history, zullen we maar zeggen.

Ja, u heeft vast wel herkend de Amazing Stroopwafels met Naar het mooie weer. Het is bijna 1 uur en ja, we gaan weer ook maar naar het mooie weer. Dan gaan we weer naar buiten. Dus ja, het laatste nummertje van vandaag. Dat is weer een zomersnummertje natuurlijk. Gaan we doen met Bryan Adams en The Summer of 69. Geschreven door hemzelf en Jim Vaillance. Het was de 4e single van Adams' studioalbum. En het werd uitgegeven op 17 juni 1985. En heruitgegeven in juni 1990. In eerste instantie was het niet zo succesvol in Nederland, maar later wel. Toen het in 1990 weer werd uitgebracht. En toen ging het wel goed en kwam die in uiteindelijk op de 5e positie in de Nederlandse top 40. Bryan Adams, Summer of 69.

Ja, en is het alweer 1 uur. Zijn we alweer 2 uurtjes verder. En ja, we hebben met veel plezier deze muziekmix voor u gemaakt. Het was erg leuk om te doen. Dus hopelijk heeft u er ook van een beetje van genoten. Allerlei leuke feitjes betrekking hebben we op de datum 12 juli. De nieuwe binnenkomers van 40 jaar geleden. En nou ja, ook helaas nog wat mensen die zijn overleden de afgelopen tijd. En als ik naar de platenlijst kijk, waren dat er trouwens best wel heel veel. Zo in de loop der tijd. Volgende week zaterdag, dan zijn wij er weer met 2 op zaterdag. En volgende week is er weer een muziekmix met John Leijmer. Fijne middag nog en tot de volgende keer.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamed is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Waar halen ze het vandaan?
3: Bert van Nieuwenhuizen.

een hele goede dag. Dit is Waar Halen Ze Het Vandaan, de oorsprong van de hits en andere musicaliteiten. Vandaag gaan we, net als vorige week, op reis. De productie is van Kees van Velzen, dank daarvoor. We begonnen ze juist in 1966 met Meine Reise ist zu Ende van de Italiaans-Amerikaanse zangeres Connie Francis, die naast Engelstalige hits ook in het Duits houden vrouwtje stond. Wie, net als ik, goed luisterde, hoorde hetzelfde basloopje als dat in Marmorstein und Eisenbricht van Ravi Deutsche, en dat was een jaar eerder. Paul Clayton die bewerkte een oude folksong en noemde het Gotta Travel On. We laten zo de uitvoering van Billy Grammer horen, die een paar jaar later een gitaar ging ontwikkelen en een eigen bedrijf oprichtte. Maar goed, voordat het zover was, zong hij in 1958 Gotta Travel On. Billy Grammer.

Billy Grammer, Gotta Travel On. In 1973 maakte Boudewijn de Groot de LP Hoe Sterk is de Eenzame Fietser. De arrangementen waren van Bert Page en de productie was van Tony Vos. Met een tekst van Lennart Nijg zong Boudewijn de Groot De Reiziger.

Boudewijn de Groot, de reiziger. Woody Guthrie, dat was natuurlijk het grote voorbeeld van Bob Dylan. Ja, die Guthrie werd geboren in 1912 en schreef onder andere tijdens zijn militaire diensttijd, en dat was gedurende de Tweede Wereldoorlog, veel protestliedjes en antifascistische songs. Ja, uit die tijd stamt ook Hard Travelin'.

Johnny Hallyday, Voyage au pays de vivant. Hoewel haar stem zwoel is, dus eigenlijk een zuchtmeisje, zet Françoise Hardy, anders dan in gekende nummers als Tous les garçons et les filles, bij Il Voyage fors in.

Voyage, Françoise Hardy. We leerden Emmylou Harris in 1973 kennen toen ze samen zong met Gram Parsons. Ruim een halve eeuw later verzorgde ze onlangs een aantal optredens in ons land. Ja, misschien was er wel sprake van een afscheidstournee, wie zal het zeggen. In 2015 zong ze samen met Rodney Crowell het mooie nummer The Traveling Kind.

Harris en Rodney Crowell, The Traveling Kind. Ze werd in 1956 in Antwerpen geboren als Rita Hendrik en zong onder de naam Heidi. In 1973 een hertaling van Zwei Karten fürs Kino. En de titel luidde: Een reisje naar Rio.

We gaan van de matig zingende Heidi naar een grootheid onder de zangeressen. Dat is Billie Holiday. In 1937 zong ze, begeleid door haar eigen orkest, Traveling All Alone.

0: Billie Holiday, Traveling All Alone.
1: Dit is 2.
2: 2.
3: Dit is 2.
0: Ja, vandaag in dit programma allemaal liedjes die gaan over reizen. Leslie Hutchinson werd in 1900 op Grenada geboren en verhuisde als tiener naar New York. In midden jaren 20 zong hij als zwarte in de ogen van de Ku Klux Klan iets te veel voor de rijke blanken en dat deed hem vluchten naar Parijs. En kort daarop verhuilde hij de Franse hoofdstad voor die van Engeland en vertoefde daar de rest van zijn leven. In 1939 zong hij Bon Voyage, Cherie, Leslie Hutchinson.

Leslie Hutchinson, Bon Voyage, Sherry. Ja, wat voor naam geef je nou aan een instrumentaal werkje? Een enkele keer ligt dat voor de hand. Bijvoorbeeld als er een dierengeluid in het spel is of een trein voorbij rijdt. Maar waarom het volgende lied Traveling heet, is mij onduidelijk. De uitvoerende waren in 1960 in ieder geval Johnny and the Hurricanes.

Johnny and the Hurricanes, Traveling. Robert Johnson, dat is min of meer de aanvoerder van de Club van 27. En het was immers op die leeftijd dat hij in 1938 overleed. De oorzaak van zijn dood is altijd in nevelen gehuld gebleven. Twee jaar daarvoor werden, onder andere in een hotelkamer, in totaal 59 opnames gemaakt van 29 unieke nummers. En een van de laatste opnames was A Traveling Riverside Blues, Robert Johnson.

Traveling Riverside Blues, Robert Johnson. Van het vooroorlogse Amerika naar Friesland is in dit programma maar een korte reis. Zeker als de zon in het spel is. Reis naar de zinnen. De kast. MUZIEK

Hij snaai de zinnen, de kast. In 1968 verscheen het album Take a Trip, Pussycat van de Latin Blues Band. Het gezelschap kwam uit New York en noemde zich later Los Astronautos. En in een Engels was dat a Moon People. Schijnbaar werden de reizen toen fors langer. Wij houden het simpelweg bij Take a Trip, de Latin Blues Band, featuring Luis Aviles.

Latin Bluesman featuring Luis Aviles, Take a Trip. Tot voor kort had ik nog nooit gehoord van de Amerikaanse zangeres Jenny Lewis. Ze werd 50 jaar geleden geboren in de rockstad Las Vegas en is frontvrouw van de indie-rockband Rio Kiley. En ook hier heb ik nog nooit van gehoord. En dat zegt waarschijnlijk meer over mij dan over de groep zelf. In 2014 zong Jenny Lewis solo The Voyager.

Jenny Lewis, The Voyager. Al die oude bluesjongens trokken voor, maar ook na de Tweede Wereldoorlog, van hot naar her. Zo ook de Texaan Lightnin' Hopkins, die als gitarist hoog stond aangeschreven en vele gitaristen na hem inspireerde, waaronder Stevie Ray Vaughan. Terug naar 1949, Lightnin' Hopkins, Traveler's Blues.

Lightning Hopkins, Traveler's Blues. Dame Vera Lynn had als eretitel The Forces Sweetheart. Uiteraard voor haar verdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, bijzonder is nog om te vermelden dat toen zij in 2020 overleed, zij de zeer gezegende leeftijd had van 103 jaar. We gaan luisteren naar Traveling Home van Vera Lynn uit 1958. En het laatste nummer voor vandaag. Volgende week voltooien we onze reizen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, je luistert naar Streekomroep 2 en dit is tot 3 uur vanmiddag het weekoverzicht. En daarin gaat het over de erfpacht en dan met name voor de bewoners van het Heijermansplein in Schiedam. Het stoppen van tamboer, trompetter en majorettenkorps Juliana uit Schiedam. De weggeefdag die afgelopen week plaatsvond in de Groene Laan in de Gorze. En de illegale woordenstokers, dat is opgericht door de oudstadstichters van Schiedam, KMR en Yvette Nooijswanger.

0: Na bijna 75 jaar heeft tamboer, trompetter en majorettenkorps Juliana uit Schiedam besloten te stoppen. De vereniging moet haar onderkomen aan de Eduard van Beinemlaan in Schiedam-Groenoord namelijk verlaten, omdat het gebouw weer teruggaat naar de scholen. En nog een keer verhuizen is geen optie. Hierover hoor je nu de nu volgende bijdrage.
1: Wij zijn een drumfanfare. We bestaan eigenlijk einde van het jaar 75 jaar. Daarbij hebben we gekozen destijds voor een blaaskapel erbij, een pietenband en een kerstmannenband. En zo werken wij het hele jaar rond.

0: maar na dit 75e jaar zal tamboer, stompetter en majorettenkorps Juliana uit Schiedam ophouden te bestaan. Ze stoppen niet vrijwillig. Ze moeten namelijk vertrekken uit het pand aan de Eduard van Beinumlaan in Schiedam-Groenoord.
1: Dit gebouw gaat terug naar de scholen toe. En zal of gesloopt worden of er komt nieuwbouw of wat dan ook. Maar in ieder geval, wij moeten eruit. We moeten dus ruimte gaan maken.
0: En het was dus niet mogelijk om naar een andere ruimte te gaan?
1: Wij zijn al heel lang zijn we eigenlijk bezig met het verzamelen van informatie voor panden. Dat hebben we ook binnengehaald. We hebben er ongeveer een kleine 60 hebben we er bij de gemeente neergelegd, ook bij particulieren. Maar overal is nee op gezegd. Wij hadden nog altijd hoop gehad dat we nog altijd naar een vast pand konden gaan. Maar we zijn nu de afgelopen jaren zo vaak verhuisd. We bestaan sinds 1951. Ik denk dat we zeker zo dat ze 8-9 keer verhuisd zijn. En er is op het moment helemaal niks meer voor ons beschikbaar. Ook al waren er wel eens toezeggingen en werden die toch nog op het laatste moment afgeblazen.
0: In augustus moet het pand leeg zijn. Dus is de vereniging al druk bezig met het opruimen van de spullen.
2: Hier hebben wij de kostuums, daar liepen wij als we marsmuziek speelden. Dus een beetje het klassieke muziek.
0: Mm-hmm.
2: Hier hebben we ook nog... De pakken van de hulpen van Sinterklaas. Ja. En hier ziet u eigenlijk allemaal petjes, blokken waar we allemaal mee oefenden. De instrumenten zo, trompetten daar zo, trombonnen staan hier.
0: Hoe ben je aan het doen?
3: De spulletjes aan het inpakken voor wat hier op de vereniging stort, dat gaat naar de kringloop.
0: Wat voor spullen liggen op de kar?
3: Van alles en nog wat. Maar wel gewoon... Heel veel dingen die je hier hebt zien staan, die moet helaas weg. Dus,
0: wat vind je ervan dat het gebouw langzaam meer leeg begint te raken?
3: Ja, het is wel even wennen. Het is, ik heb hier 3 jaar opgezeten. En met pijn in het hart dat ik het los moet laten.
1: Ja, het houdt wel voor ze op allemaal. Ja. Maar we proberen wel de mensen... De mogelijkheid daarvoor is om deze naar andere verenigingen over te zetten of aan te dragen bij andere verenigingen. Het zal niet makkelijk voor iedereen zijn, maar we gaan het wel proberen.
2: En dan kregen wij altijd les. Dan was het eigenlijk op de maandagavond gezamenlijk. En dan begin je eigenlijk als beginneling, begin je eigenlijk met deze bovenste regel, de toonladder van C.

0: Wat ik nou speelde is dus die toonladder van C.
1: Ja, nou prachtig. En ga je nou ook verder met trompet spelen als het hierna?
0: Nee. Ik heb me altijd gezegd, er is één band, dat is de Julianenband. En ja, het houdt voor mij ook op. Ja. Gewoon, helaas. Ik ben hier begonnen en hier zal het ook eindigen.
1: Waarom dan? Waarom niet een andere?
0: Nee, gewoon de mensen onder elkaar hier. Ongeacht wat voor beperkingen je ook hier hebt. Hè, want er lopen hier best mensen met een achtergrondje. Even niet lullen voor die mensen. Maar dat wordt hier gewoon als normaal ontvangen. En dat heb ik niet bij andere bands.
2: Het leukste wat ik vond aan de vereniging. De gezelligheid. De optredens die wij hebben gehad. Ja, eigenlijk alles. En ik vind het wel jammer dat dat zo op de zijde is gekomen.
1: De kan is vol.
2: Ja.
1: Kan die naar de kringloop?
2: Die gaat naar de kringloop.
1: Toch is het nog niet helemaal klaar voor TTM Juliana. Ze repeteren nog door, want hun laatste optreden zal over 4 maanden gaan plaatsvinden.

We moeten Sinterklaas altijd helpen ieder jaar. Dat doen we ook al heel lang, in 29 november. Dat is het laatste speeldag. Dat gaat plaatsvinden op de Kloosterplaats bij het Sinterklaaspaleis. Ik persoonlijk laat het eigenlijk een beetje passeren. Het moet gebeuren, dus ik laat het eigenlijk een beetje over me heen komen. En uiteindelijk zal ik daar, als het eigenlijk alles achter de rug is, zal ik daar best wel eventjes een traantje moeten laten en doen. Want ook ik doe het bijna 35 jaar. Dus ja, dat is toch wel iets van.

0: Afgelopen donderdag vond in de Groene Laan in Schiedam de Weggeefdag plaats. En dat is een initiatief van Stichting JNS. Wat het allemaal precies inhoudt en hoe het verliep, hoor je in de nu volgende reportage.
1: En binnen hebben de damesjurken en alle dameskleding, korte broeken, nou allemaal.
2: Schoenen, kinderspeelgoed, kleding en nog veel meer. Aan de Groene Laan in de Gorze in Schiedam organiseerde JNS op donderdagochtend 9 juli een weggeefdag. Mensen kunnen er gratis spullen ophalen. Hoewel pas om 11 uur het weggeven losgaat, staan mensen al een half uur van tevoren te wachten.
3: Kijk, wij beginnen heel vroeg om spullen ook buiten te zetten, buiten op te hangen. Mensen komen al lang staan te wachten. Nou ja, en dan alles stiekem een beetje kijken. Oh, dat vind ik wel leuk. Dat neem ik straks mee. Dus het is. Nu verwachten we het eigenlijk wel dat het altijd druk is. Ja.
2: Wat zeggen die mensen dan tegen jullie die in de ochtend al even komen kijken?
3: Nou ja, dan zeggen we ook van we beginnen om 11 uur. Ja, ik kijk alleen maar. Dus dan is het goed. Maar ja, dan zijn ze zo uit de ooghoek zijn ze al een beetje aan het kijken.
2: Het begin, net voordat het nog begonnen was, wilden sommige mensen misschien al wel even iets pakken. Dan is het dan toch ook streng maar rechtvaardig?
3: Nou ja, wij wel. We hebben gezegd, we beginnen om 11 uur. Kijk, er zijn mensen die kunnen niet op dit tijdstip. Dus die komen net iets later. Ja. En als er dan al mensen zijn die al om 10:30 of om 10:00 spullen willen gaan weghalen. Ja, dat is niet de bedoeling. We proberen iedereen wel een kans te geven. Maar als ze weggaan, er zijn mensen die zijn zo dankbaar. Je krijgt een omhelzing. Nou ja, we hebben net chocolaatjes gekregen. Dus mensen vinden het gewoon zo leuk. Het is een beetje traditie geworden, zeg maar, in de Gorze.
4: Eigenlijk begon het allemaal een beetje bij mijn oma. Mijn oma kwam eigenlijk altijd bij de JNS. En toen had ze te horen gekregen dat er een weggeefdag was. En ze ging daar eigenlijk altijd naartoe. En vooral inderdaad kijken ook voor speeltjes voor de kleinkinderen en zo. En helaas is mijn oma 2 jaar geleden overleden. En mijn moeder en ik die zijn hier eigenlijk nog steeds om ook de eer aan mijn oma erin te houden.
2: Wat is het belang ervan dat jullie dit doen? Waarom is dit belangrijk?
3: Nou ja, we leven toch in een tijd, alles is te koop en een beetje wegwerpmaatschappij. En dit is ook in het kader van de duurzaamheid. Ik bedoel, het ziet er vaak nog zo goed uit en dat kan, waarom zou je het weggooien als je er iemand anders blij mee kan maken? Dus dat is eigenlijk een beetje, misschien heel vervelend om te zeggen, maar ook een beetje in het kader van de armoede. Ik bedoel, we horen natuurlijk heel veel dat mensen soms best wel een beetje struggelen om te overleven. En nou ja, ga maar eens naar een kledingwinkel toe. Het is soms best wel duur. En wij gunnen de mensen dit.
2: Het is een steuntje in de rug.
3: Nou, zeker. Zo kan je het zien, ja.
2: De Weggeefdag is de afgelopen 5 jaar dat het georganiseerd wordt groter geworden. En steeds meer mensen brengen ook spullen naar JNS die weggegeven kunnen worden.
3: Nou, mensen weten ons nu ook te vinden. Dus op de dag zelf komen ze vaak nog spullen brengen. En nou ja, je ziet het ligt helemaal vol. We hebben nog een hok. Daar liggen ook.

0: De Amsterdamse erfpachtbetaler krijgt voor het einde van dit jaar duidelijkheid over de betaalbaarheid van de erfpacht. In het laatste kwartaal van dit jaar gaat hierover een voorstel naar de gemeenteraad. Bewoners van het Heijemansplein, die eerder bij Twee vertelden over prijsstijgingen van duizenden euro's per jaar, moeten dus nog wachten op duidelijkheid.
1: Ach ja, dat hoort bij het leven. Dus, maar duidelijkheid, er moet wel duidelijkheid komen.
2: Er komt duidelijkheid voor de Schiedamse erfpachtbetaler. Voor het einde van het jaar gaat er een voorstel naar de raad om de erfpacht betaalbaar te houden. Dat zegt wethouder Jamil Karamanoglu in antwoord op raadsvragen. Erfpacht is eigenlijk iets wat sommige huizenbezitters betalen aan de gemeente. Bepaalde huizen, koophuizen, staan namelijk niet op eigen grond, maar juist op gemeentegrond. Deze mensen betalen een jaarlijks bedrag dus aan de gemeente, genaamd de kanon. En die kanon staat voor een aantal jaar vast, bijvoorbeeld 10 of 25 jaar. Voor bewoners aan het Heijermansplein in Schiedam-Noord liep dit na 25 jaar af. Deze bewoners kregen een forse stijging voor de kiezen van duizenden euro's, die ze dus extra moeten gaan betalen per jaar voor hun grond.
3: Tja, het gaat er door je heen. Dat hard werk soms dus gewoon niet loont. Ja, dat is heel jammer.
4: 2680 euro. Wij zijn nu ingeschaald op ongeveer 8500 euro. Dus dat is wel een aardige verhoging. Zeg maar 3,5 keer zo hoog. En het komt er allemaal maandelijks bij. En ja, als je dat per maand bekijkt, ja, dan zit je echt wel tussen de 7,5 en 800 euro. Dus dat is een hoop geld.
1: Wij wonen hier nou 4 jaar. En dan dachten we ook van, nou, die 2600... En dat zal wel wat verhogen, maar dit hadden we niet ingeschat, nee.
2: Nadat deze Schiedammers hun verhaal vertelden op 2... werden er raadsvragen gesteld door Forum voor Democratie en D66. Over de betaalbaarheid, maar ook over hoe er omgegaan is met de Schiedammers. Uit het antwoord op die raadsvragen blijkt dat de gemeente niet vindt dat zij de bewoners verkeerd hebben behandeld door deze brief te sturen. En ze zijn ook niet bereid te wachten met het doorvoeren van de prijsverhoging totdat er nieuw beleid is vastgesteld door de gemeenteraad.
5: We gaan kijken naar haalbaarheid. We gaan kijken naar de grondquote. En daar kom ik op de vraag van meneer Jansen. In het laatste kwartaal van dit jaar koppel ik u daar over terug.
2: De grote verhoging wordt op dit moment dus nog niet heroverwogen. Wel blijkt het uit de beantwoording van de raadsvragen dat mensen die of de grond hebben gekocht of net een nieuw contract hebben afgesloten, door een andere soort berekening het bedrag lager uit kan vallen en dat dus of een aankoopbedrag of al betaalde kanon terug wordt betaald aan deze mensen. Wel is het maar de vraag wat de Schiedammer daadwerkelijk gaat hebben aan die meer betaalbare erfpacht. De gemeente verdient jaarlijks 23 miljoen euro aan erfpachtinkomsten. En wethouder Karamanoglu gaf tijdens de behandeling van de zomernota in de gemeenteraad aan niet te veel van dit geld uit de gemeentekast te willen laten verdwijnen. Eén ding is zeker, de bewoners van het Heijermansplein in Schiedam-Noord, die blijven nu nog in onzekerheid. Ze zeggen na vragen van 2 te wachten op de meer betaalbare erfpacht, waarover aan het einde van het jaar meer duidelijkheid moet komen.

0: Yvette Neuschwanger en KMR, twee oud-stadsdichters van Schiedam, hebben de illegale woordenstokers opgericht. Door recente bezuinigingen op cultuur is er een einde aan de aanwezigheid van een officiële stadsdichter in Schiedam. De beslissing blijft niet onopgemerkt in de stad, die sinds 2019 drie verschillende stadsdichters heeft gehad.
1: Weet je, want iedereen weet dat dit hier is. En iedereen weet wat woorden kunnen betekenen. Weet je, en iedereen weet wat de impact en de kracht van woorden is. Weet je, dus waarom zouden we dat niet vieren met z'n allen?
2: Waar zijn we dan daadwerkelijk vrij? Als we nog steeds dagelijks beelden voorbij zien komen die ons doen herinneren aan die tijd.
3: Wanneer mensen in gevaar, wanneer één iemand bepaalt, wanneer mensen niet met elkaar, de geschiedenis zich herhaalt.
4: Eén krakende plank doorbreekt de stilte. De voetstappen dichterbij. Wie niet weg is, ze is gezien en weet, ze is erbij.
5: Schiedam heeft in totaal drie stadsdichters gekend. Nu is er geen stadsdichter meer over, omdat de recente cultuurbezuinigingen het einde betekenen van het Stadsdichtersinstituut. Dit tot ergernis van de laatste stadsdichter, Kershan Rijssel, en de eerste stadsdichter, Yvette Neuschwanger. Zij besloten namelijk zelf het stadsdichterscollectief de illegale woordenstokers op te richten.
1: Nou, we hebben het eigenlijk opgericht naar aanleiding van dat er geen nieuwe stadsdichter kwam. En dat is voor ons toch wel echt een heel groot gemis eigenlijk. Ja, dat vinden we heel jammer. En ook hadden wij wel het idee dat, ook vooral na Schiedam 57... toen het zo'n hele boost heeft gekregen eigenlijk. Ja, toen hadden we wel zoiets van, oké, weet je, nou, dit is wel iets wat voor de langere termijn nog als ambt binnen Schiedam zeker actief zal blijven. Ja, en weet je, en als dat dan niet zo is, ja, weet je, dat is balen. Weet je, en nou helemaal omdat ik nu eigenlijk de laatste stadsdichter ben voor nu. Mm-hmm. En dat is, ja, dat had ik toch wel graag anders gezien. Ook omdat je toch wel iets wil achterlaten, weet je. En ook hoop dat iets wordt voortgezet. En dat is nu niet het geval. Dus ja, gewoon heel jammer. Ja. En ook omdat wij vinden dat Schiedam qua literatuur echt wel een hele grote stad is, zeg maar. Daar kom je best wel veel namen vandaan. Ja. En ook gewoon, hè, weet je, het woord zou verspreid moeten worden. En dat gaat niet alleen over poëzie, weet je, of woordkunst in het algemeen. Weet je, maar dat gaat ook over, oké, weet je, wat heeft dat voor functie voor de stad? En ook, wat kunnen mensen daaruit halen, weet je? En hoe kan dat juist een hele verbindende rol geven? Nou, ik denk dat poëzie naast dat jenever en wat met jenever te maken heeft, weet je, dat een hele grote factor is geweest in het succes van Schiedam. Weet je, is dat ook met poëzie en schrijven en woordkunst zo geweest. Dus eigenlijk vanuit dat idee hebben we toen de illegale woordenstokers echt bedacht en opgezet. Ja. Eigenlijk als een soort initiatief om toch een beetje het gemis van de stadsdichter op te vangen. Dus op het moment dat er momenten zijn waar gesproken moet worden, of waar mensen zoiets hebben van, hey, weet je, ik wil een soort poëtische afsluiting of whatever, weet je, kunnen ze ons benaderen daarvoor. Zodat het stadsdichterschap toch een beetje bewaard blijft in Schiedam. Ja, we hopen daarmee ook om toch ook wel weer poëzie wat meer aan te wakkeren onder verschillende doelgroepen. Dus neem bijvoorbeeld jongeren. Weet je, om daar toch nog wel poëzie toch aan het licht te gaan brengen. En ook om te laten zien van, hey, weet je, wat kan je nu allemaal met woordkunst? Weet je, het gaat verder dan alleen even ergens voordragen of voor iemand een stuk schrijven of iets op social media plaatsen. Weet je, het gaat echt over die verbinding en kunnen uitleggen waarom doe jij iets op de manier waarop je het doet. Daarnaast willen we ook gaan kijken om samen met anderen, ofwel dichters, spoken word artiesten, platformen die we nu als Schiedam hebben. Om daar ook mee de handen in één te gaan slaan en toch wel ook een soort woordkunst, ja, alliantie misschien te gaan vormen. Weet je, waarin we ook gewoon kunnen laten zien van, hey, dit is wat woordkunst betekent voor de stad. Weet je, en dit zijn de mensen die daar iets aan willen bijdragen. Dat zijn niet alleen Yvette en ik. Nou, we willen ook dingen gaan organiseren, inderdaad. Dus daarin willen we bijvoorbeeld ook gaan kijken van, hey, hoe kunnen we bijvoorbeeld zeg maar wat, een open mic avond gaan organiseren. Of een schrijfavond gaan organiseren. Of een weet je, waarin, of avonden waarin mensen ook kunnen uitwisselen. Noem maar op, weet je, echt van alles. Maar dat staat wel nog wat in de kinderschoenen nu natuurlijk. Maar goed, dat zijn wel dingen waar we in ieder geval naar kijken van, hey, weet je, hoe kunnen we dat oppakken en hoe kunnen we daar wat licht op schijnen.
6: Ja, en jullie hebben nu ook volgens mij de social media kanalen overgenomen. Mm-hmm. Gaan jullie daar dan ook nog veel op delen?
1: Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Dat is wel de bedoeling. Dus we hopen wel dat social media ook de kracht kan zijn waarin we ook, ja, toch wel ook weer het woord met iedereen kunnen delen en toch ook weer mensen bereiken die we misschien normaal gesproken niet zouden bereiken. Dus die houden we er zeker in.
6: En vanaf wanneer kunnen we iets gaan verwachten? Want je zegt, het staat nog een beetje in de kinderschoenen. Wanneer denk je een beetje iets meer daarover te weten?
1: Als je daar wat meer over wil weten, ik zou zeggen, hou onze pagina in de gaten. En dan wordt daarop alles op gedeeld wat we gaan doen. Dus dat. I mean, I'm just

Zich van deze week bij Streekomroep 2. Vanaf komende maandag hoor je weer de nieuwe actualiteiten in de diverse programma's op de radio bij de Streekomroep. En voor meer informatie kun je altijd terecht op de website www.ditis2.nl. Ik wens je nog een fijne zondag toe.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Roelevarensveen 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is 2.
1: Ook in de Oostwijk,
0: Groenoord
1: en de Indische buurt. 2.
0: 2. Ja.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28. En in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Zondagavond café.
2: Hans Blazer.

Summer Jam van The Underdark Project. En ja, zomerse klanken dus op jouw radiostation. Welkom bij het Zondagavondcafé van zondag 12 juli 2026. Mijn naam is Hans Blazer en tot 10 uur ben ik bij je. En wat kan je allemaal verwachten tot de klok van 10 uur? Nou ja, uiteraard, het is mijn laatste voor mijn zomervakantie. Dus ja, de vakantiestemming die begint al een beetje te prikkelen, zeg maar. Dus ik heb een lijst met toch wel wat lekkere vakantieplaatjes in dit geval. Heb je nou ook zo'n plaatje wat zeker in de auto voorbij gaat komen, mocht je met de auto op vakantie gaan? Dan kan je dat laten weten. Dat kan via 010 426 1212. 010 426 1212. Afgelopen week is er een single binnen Schiedam gelanceerd. En die is van Fun with Alice, oftewel Alice. Misschien wel bekend op de socials met Fun with Alice. Alice die had vorig jaar de Brandersfeestenteam gemaakt. Waarschijnlijk komt hij dit jaar ook weer voorbij. Het laatste weekend van september hier binnen Schiedam met de Brandersfeesten. Zij heeft dus een nieuwe single gemaakt. En die is gereleased afgelopen week. En die gaat zeker vanavond eventjes voorbij komen uiteraard. Ja, hoe mooier kan het dan gewoon lokale muziek draaien. Tot de klok van 10 uur uiteraard nog veel meer. Zometeen een overzichtje van wat er allemaal is gebeurd binnen Schiedam en Vlaardingen. De week van 2. Uiteraard hebben we ook nog na de klok van 9 uur hebben we sport. En daarin blikken we alvast vooruit naar het voetbalseizoen 2026-2027. Want de KNVB die heeft de competitieindelingen bekendgemaakt. En ik heb een overzichtje gemaakt wie waarin gaat spelen. Dat hoor je dus na de klok van 9 uur. Ook kijken we natuurlijk heel eventjes terug richting het WK voetbal. Niet dat Nederland er nog op actief is. Maar wat heeft Marokko gedaan? Wat heeft België gedaan bijvoorbeeld? We zitten bijna bij de halve finales. Die gaan vanaf de 14e volgens mij beginnen. Dat hoor je zo meteen later dus in dit programma. Rond de klok van 9:15, dan is het weer de beurt aan Richard Hendricks. En met hem doen we weer een nieuwe dierenpraat uiteraard. Dit allemaal tot de klok van 10:00. En jouw inbreng, dat vakantieplaatje, je mag het laten weten. 010-426-1212. 010-426-1212. Dat is het telefoonnummer wat tot de klok van 10:00 open staat. We gaan naar de musical Grease. John Travolta en Olivia Newton-John.

Summer Nights uit de film Grease. John Travolta en Olivia Newton-John in het Zondagavondcafé. En als dat geen zomerse klanken zijn, dan weet ik het ook natuurlijk niet meer. Nee, precies dat. Ja, we gaan eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen week. De week van 2. Goed nieuws, want de Schiedamse BOA's zijn vanaf maandag 6 juli weer volledig bevoegd. Daarmee mogen zij weer handboeien dragen, aanhoudingen verrichten en hun BOA-embleem zichtbaar dragen. Hun bevoegdheden waren tijdelijk vervallen doordat de categorie beschikking door een administratieve fout niet op tijd was verlengd. Na enkele weken zonder volledige bevoegdheden zijn 26 van de 38 Schiedamse BOA's opnieuw beëdigd in de Armeniuskerk. In Rotterdam. Nou, oké, dat dus. 10 collega's die zullen later worden beëdigd vanwege verschillende omstandigheden. En op het dijklichaam waaronder de keteltunnel in de A4 ligt, is maandagavond brand uitgebroken in het gras. Mede door de harde wind kon het vuur zich snel uitbreiden. De brandweer ging de brand te lijf met spaden en 2 hoge drukstralen. Het verkeer op de A4 heeft er geen last van gehad. De brandweer had de situatie snel onder controle. Dinsdag 7 juli. Een zeer ernstig verkeersongeval op de Havendijk in Schiedam. Dat heeft een man het leven gekost. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden het slachtoffer helaas niet meer redden. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er was veel onduidelijkheid over de toedracht van dit dodelijke incident. Sterkte aan de nabestaanden in dit geval. Goed, door. In een woning aan de Leisterlaan in Vlaardingen heeft korte tijd brand gewoed. De brand was snel onder controle. Het is niet duidelijk waar in de woning in de wijk Ambacht brand woedde. Meerdere betrokkenen zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel. En ja, trouwen. Er is een beetje ophef over hier binnen Schiedam. Zijn de kosten om te trouwen in Schiedam nou wel of niet fors gestegen? Ja, die vraag ontstond nadat Schiedam in een recent overzicht van trouwsite The Perfect Wedding naar voren kwam als een van de gemeenten met de grootste prijsstijgingen. Volgens de gemeente geeft die vergelijking een vertekend beeld aan, omdat sinds dit jaar de aparte kosten voor trouwlocaties zijn samengevoegd in 1 tarief. Tjerk van der Ende die onderzocht dit voor ons. Gaan we naar woensdag 8 juli. Partijprogramma klaar en schrijven maar. Dat is een samenvatting van de behandeling van de Schiedamse zomernota in de gemeenteraad. De oppositiepartijen voelen dat dit hun moment was om eigen plannen te proberen in het gemeentebeleid te verwerken. Er werden 14 voorstellen ingediend, van het uitbreiden van de tram 1 naar de Harreweg tot aan een onderzoek over het recyclen van spullen uit afvaldumpingen. De zomernota werd unaniem aangenomen. Bekijk het complete artikel van Jeroen Langeveld op de website van 2 uiteraard. Dieren Niels, de 2-jarige kat Olly uit Leiden heeft een klein uitstapje gemaakt naar de haringstad Vlaardingen. Dat meldt Sleutelstad, Leiden dus. Ja, goed. De kat belandde onder de motorkap van een auto uit Leiden en kwam er in Vlaardingen pas weer onder vandaan. Via Facebookgroep Vermiste Katten in Vlaardingen werd uiteindelijk de eigenaar teruggevonden. Ik weet niet hoe zo'n kat dat doet, want zo'n auto dat gaat rijden en zo'n motor die wordt toch ook best wel heet. Misschien moeten we dat zo meteen eens aan Richard vragen. Goed, door een inschattingsfout van een vrachtwagenchauffeur heeft een geparkeerde auto flink schade opgelopen. Op woensdagochtend, 8 juli dus, draaide de vrachtwagen de Hoflaan in Vlaardingen uit, maar hield hierbij geen rekening met de ruime omvang van het voertuig. De zijkant van de geparkeerde auto kreeg er flink van langs. En ook van het raam en de spiegel bleef weinig over. En een scooterrijder is gewond geraakt na een botsing met een fietser op het Nieuwlandplein in Schiedam. Dit gebeurde in de ochtend van woensdag. De bestuurder van de fietser kwam ten val en raakte gewond, waarna de ambulance werd ingeschakeld.
De gewonde vrouw is later overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de fietser en een kindje zijn nagekeken door de ambulancedienst, maar zij konden hun weg vervolgen. Maar dat donderdag 9 juli. Het is een grote ergernis van Schiedammers, vuilniszakken en grof vuil naast volle afvalcontainers. Om dit te voorkomen stelde fractievoorzitter Wijnand de Leeuw van Pro Schiedam bij de behandeling van de zomernota voor om een onderzoek te starten of het mogelijk is dat Schiedammers van tevoren online kunnen zien of de ondergrondse containers in hun wijk vol zitten. De wethouder is in ieder geval enthousiast. En een treurige mededeling, want na bijna 75 jaar heeft tamboer, trompetter en majorettenkorps Juliana uit Schiedam besloten te stoppen. De vereniging moet haar onderkomen aan de Eduard van Beinemlaan in Schiedam-Groenwoord verlaten, omdat het gebouw weer teruggaat naar de scholen. En nog een keer verhuizen is geen optie. Al dus Johan van Alphen, voorzitter van de tamboer, trompetter en majorettenkorps Juliana. Meer te vragen, die maakt er een reportage over. En deze is uiteraard te zien op de website van 2. Een medewerker van een garage aan de Ketelweg in Vlaardingen heeft donderdagmiddag 9 april snel ingegrepen toen bij een auto een beginnende brand ontstond. Dankzij het kordate optreden kon worden voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde en bleef de schade beperkt. Gaan we naar vrijdag 10 juli. Een fatbike is vrijdagochtend in botsing geraakt met een bestelbus. Het ongeval dat gebeurde op de kruising van de Admiraal Trompstraat met de West-Frankelandse dijk in Schiedam. De bestuurder van de fiets raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zaterdag 11 juli. Er zijn veel minder mensen afgekomen op het anti-AZC-protest dat op zaterdag 11 juli is georganiseerd dan was verwacht. In de eerste instantie hoopte de organisatie op 100 tot 150 demonstranten, maar uiteindelijk kwamen er zo'n 30 mensen opdagen. Er is één persoon aangehouden gedurende deze demonstratie voor openbaar dronkenschap, laat de politie weten aan 2. En op de Harreweg in het noorden van Schiedam zijn zaterdagmiddag een man en een vrouw gewond geraakt als gevolg van een botsing. De vrouw reed op een fiets en de man op een snorscooter. Beide betrokkenen hielden lelijke verwondingen aan het ongeval over. Het duurde vrij lang voordat de hulpverlening ter plaatse was. In de tussentijd werden de slachtoffers opgevangen door omstanders. Beide zijn naar het ziekenhuis vervoerd. En tot slot, in een flatwoning aan de burgemeester A. van Walsumlaan in Vlaardingen heeft zaterdagmiddag een forse brand gewoed. De woning op de vierde etage stond volledig onder rook. De zwarte rook was duidelijk zichtbaar aan de voorzijde van de flat. De brandweer schaalde op naar middelbrand. Enkele omwonenden moesten tijdelijk hun woning verlaten. De brand die was gelukkig snel onder controle. Uiteindelijk bleek een ventilator in de brand te zijn gevlogen. Dus een beetje verkoeling, dat werd een verhit avondje. Of een verhit middagje in dit geval. Goed. Het laatste nieuws, dat vind je uiteraard terug in op de website van 2. En de laatste nieuwsberichten die gepubliceerd zijn. Raad Wilgen Denkbos om Schiedamse dierbaren te herdenken. Kettingbotsing op de A20. Verkeer moet door Toltunnel. Brand in monumentale Korenbeurs. Bibliotheek Schiedam. Die is voorlopig dicht. En motor in 2 stukken na een ongeval. Motorrijder gewond. Voor meer nieuws kijk je op www.ditis2.nl. Verder met muziek en dan kom ik uit bij een speler die actief was op het recente WK voor het Nederlands helftal. Samen met Lil Kleine heeft Noah Lang onder de naam Noah No een beetje een hitje gescoord, denk ik. Eva Savi.

0: Cubaanse café. Ja, mijn vakantie gaat niet naar Cuba. Dat niet, nee. Dat gaat naar Duitsland, de Duitse Eifel. En naar Frankrijk, ergens bij de Ardennen, de Franse Ardennen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Ja, een beetje het vakantiegevoel in dit programma. Ja. Aangezien dat mijn vakantie vanaf volgende week zondag gaat beginnen, is dit mijn laatste voor de zomervakantie. Ja, ben ik daar aan toe? Ja, ik ben wel wat vaker op vakantie of er tussenuit. Van de week ben ik nog heel eventjes richting Saint-Tropez gevlogen. Maar dat was een werkuitstapje. Dus ja, dat telt niet op vakantie. Maar ja, die temperaturen die zijn er dan weer wel. Ja, rond de 30 graden natuurlijk. Ja, dat heb je nu vandaag ook weer hier in Nederland. En de komende dagen. Man, wat is het warm natuurlijk. Ja, nou ga ik niet vragen waar jij verkoeling hebt gezocht. Dit programma staat een beetje in teken van de vakantiemuziek. Ja, vakantiemuziek, dat is toch wel lekkere muziek die in de oren moet klinken. Om toch een beetje in die stemming te komen. Ja. Niet iedere artiest die komt daarvoor in aanmerking natuurlijk. Maar de meeste plaatjes die ik voorbij hoor komen, dan heb ik zoiets van, kan die vakantie alvast beginnen? Lekker op een luie stoel, voetjes omhoog. Of misschien wel gewoon lekker activiteiten doen, je weet het niet. Ja, ik denk dat het bij ons het laatste wordt, ja. Goed. Welke vakantieplaat mag er op jouw vakantie niet ontbreken? Je mag me laten weten, 010-426-1212, 010-426-1212. Ik heb nog twee plaatjes en dan heb ik een Schiedams aandeel in het programma. Want misschien dat je haar wel kent van het plaatje wat tijdens de Brandersfeesten is gelanceerd. Het Brandersfeestenteam in dit geval. Wat ook weer dit jaar voorbij gaat komen, waarschijnlijk tijdens de Brandersfeesten in het laatste weekend van september. Het eerste deel van het programma, dat staat al online, heb ik net gezien. Dus ja, mocht je een beetje op de hoogte willen blijven, dan zou ik surfen naar de website van de Brandersfeesten. Dat plaatje wat gelanceerd is afgelopen week, dat is van Alice. En wij gaan zo meteen dat plaatje hier op dit radiostation voor het eerst airplay geven, denk ik. Ja, welke het is, je hoort het zo meteen. Nu eerst Guus Meeuwis en Danny Vera. Dit is Can't Help Falling in Love.
1: Zullen we samen erin doen die we allebei heel, heel tof.
2: Lijkt me leuk.

Ah, lekker plaatje zo, Sander Kwarten met ja, de tapster uit Tijuana. En Tijuana, dat ligt ergens in Mexico, als ik het goed heb. En mijn topografie laat me niet zo in de steek in dit geval. Ja, nee, dat is ook een leuke plaats om te zijn, denk ik. Tijuana, ja. Biertjes drinken, getapt door die tapster. Nou, je weet het niet. Blijkbaar is Sander Kwarten daar al wel ja, een beetje op zijn plaats. Goed. Het is zondag 12 juli. Ja, volgende week moeten de kinderen nog naar school toe. En ja, dan begint eigenlijk de zomervakantie in onze regio. Regio Midden in dit geval. Noord was al aan de beurt. Het zuiden ja, is vanaf de afgelopen week met vakantie. En wij zijn dan weer als laatste uiteraard. Ja, dat betekent dat ik volgende week ook mijn biezen pak. En ja, voor ja, sowieso ongeveer 2 weken. En richting ja, de Duitse Eifel ga. Richting het plaatsje Utscheid. Naar een camping met een eigenlijk een tentje waar alles op en aan zit. Een toiletje, een douche. Ja, nee, oké. Okay. Ik hoor het al. Dat is geen kamperen. Nee, oké. Okay. Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Maar ja, het gaat niet om het kamperen. Het gaat er gewoon om er heel eventjes tussenuit te zijn in de natuur. Ja, kamperen, ik wil het ooit nog wel gaan doen. Als die kinderen eraan toe zijn. Ja, ik weet niet of dat ze eraan toe zijn. In een tentje liggen met toiletrolletje onder de arm naar de wc toe lopen. Ja, dat dus allemaal. Maar we gaan dus naar ja, een soort van glamping-achtig iets. Ja, we zijn er in de septembermaand zijn we er geweest. En ja, toen was het aan het regenen. Dus ik hoop nu een beetje op wat lekkerder weer. Ja, de vooruitzichten die zagen er nog niet goed uit vanmiddag. Dus ja, laten we duimen dat het nog een beetje ja, goed gaat komen natuurlijk. Ja, dus ja, ik heb ook een beetje de vakantiemuziek doorgebladerd in de voorbereiding van dit programma. Ja, we hadden de Duits heb ik nog niet gehad, geloof ik. Nee, het tweede gedeelte van onze vakantie zitten we ergens bij de Franse Ardennen. Een Frans plaatje, die komt zometeen wel voorbij. Ja, dat moet je niet schrikken zometeen. Ja, mijn Frans is niet zo heel erg goed. Maar Gerard Lenormand, die komt zometeen gewoon voorbij. Met La Ballade des Jeux. Ja, die. Dus, dat dus. Ja, goed. Nee, eerst gaan we eventjes bruin bakken. En dat gaan we doen met Chico. Lekker bakken op Scheveningen.

La Ballade de Jans Heureux. Je hoorde Gerard Leneman op 2 in het Zondagavondcafé. En dat brengt de tijd op 10:15. En dat betekent dat we gewoon weer een nieuwe Guilty Pleasure hebben voor vanavond.

0: En die Guilty Pleasure gaan we op zijn Grieks doen. Ja, Trio Hellenic, dat is een Grieks trio dat zich specialiseert in de Griekse Sirtaki-muziek. Bewerkt voor een westers publiek, jawel. Ze zijn vooral bekend van de hit De Dans van Zorba uit 1965. Een versie en die van duo Akropolis en Mikis Theodorakis stonden samen genoteerd in de Veronica Top 40. En dat tot 3 april 2012 de hoogste gecombineerde notering met het aantal hoogste punten ooit. Dat record werd pas 46 jaar later gebroken door de Vlaams-Australische act Gautier met het nummer Somebody That I Used To Know. In de tijd voor Teenagers Top 10 en de Parool Top 20, waarin de versies apart genoteerd stonden, waren ze veel minder succesvol. In 1974 werd La Danse de Zorba opnieuw uitgebracht met een bescheiden notering. Andere successen zijn onder andere hun eerste single, Efta Traugodia, Varka Sto Yalo, Pinda Pinda. Ja, Siko Gorepse Sirtaki, Tadakria, Gerakina Drom Drom, Ximeroni, Tapedia Tu Pirea, Never on Sunday. Ja, oké. Okay. Geries door discjockeys Ella Ella genoemd. En Nani Nani. Ja. Tijdens deze vakantieuitzending kan deze natuurlijk ook niet achterwege blijven. Zorba's Dance. We gaan luisteren naar Trio Hellenic in The Guilty Pleasure van 12 juli 2026. Papa? Thuis mag je allemaal meedoen, hè?
1: Ja.
0: Filmpjes eventjes door. Lijkt me leuk. Weet je in de

Nou, je hoorde Jamaica met van Hugo Solto. Ja, geen idee wie dat nou ook weer zijn. Maar ja, wel een lekker plaatje op deze zondagavond in de vakantiestemming. Degene die al een beetje wilde gaan zingen, dat was de Italiaanse Paolo Conte. Ja. Dan laten we hem gewoon zingen, want ik heb nog een kleine 5 minuten de tijd. En deze plaatje onthouden, dat wil ik sowieso niet.

Via Con Me van Paolo Conte. Dat brengt de tijd op een kleine 3,5 minuut voor de klok van 10. En dat betekent dat ik het voor gezien hou. We gaan deze week gaan we de vakantiekoffers inpakken. En dan is het de hoogste tijd om vanaf volgende week zondag dus naar onze vakantiebestemming te trekken. De eerste vakantiebestemming ligt in Duitsland bij het plaatsje Utscheid. En de tweede vakantie is richting Frankrijk in de Franse Ardennen. Ja, hoe dat allemaal is geweest, dat hoor je 9 augustus weer in dit radioprogramma. 9 augustus, dan hou ik je natuurlijk ook op de hoogte van de sporten en dergelijke. Dan begint de bal in de Eredivisie en alle nationale competities ook weer te rollen.

Ik ben inderdaad weg. Iedereen een hele fijne vakantie en tot 9 augustus in dit geval. Dus je moet het heel eventjes een paar weekjes zonder het zondagavondcafé doen. Uiteraard hebben we nog wel heel veel muziek tijdens de uurtjes. Goed.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA